0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centaal Plus.
2: No matter what, no matter what, you

0: muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: plus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer muziek. Centraal
2: Plus. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wat is er nou van met het NOS-journaal? Volgens Amerikaanse bronnen zijn...

0: pandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 31 kilometer file in het land. En in de Leidse regio is het nog lekker doorrijden.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Het is vandaag vrijdag 29 mei en het wordt een snikhete dag, is in ieder geval de voorspelling. Rabin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. 29 mei, misschien wel 29 graden.
0: Ja, ik ga het draaiboek van 28 mei even sluiten en het draaiboek van 29 mei openen. Ja,
1: dat werkt.
0: Ik denk, hè, dit nieuws hebben we allemaal al verteld. En Rabin, goedemorgen. Laatste werkdag van de week van deze iets kortere werkweek, want het was natuurlijk maandag... 36e Pinksterdag.
1: Ja, dus als jij nou thuis zit en je bent verrast dat het vrijdag is... nou, alsjeblieft, bij deze. Ja. Het voelt misschien nog als een donderdag, maar het is toch echt vrijdag. We hebben het gecontroleerd. We hebben heel de redactie erop gezet van welke dag is het morgen.
0: Ja, dus ze hebben allemaal een weekend genomen. Ik denk dat het vrijdag is.
1: Ze hebben een dagje verder gekeken.
0: Ja. Nou ja, die onweersbuien die komen er wel aan, is in ieder geval de verwachting. Ik even kijken of er een... er is voor onze provincie... Ik zie nog geen weerwaarschuwing actief. Wel voor de oostelijke provincies. Maar ja, wie is daar nou? Het nieuws uit je eigen buurt. De Roemeense autoriteiten melden dat een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in een Roemeense stad, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Ze konden wel ter plekke worden behandeld. Het is een grote drone van een meter of 3. Veroorzaakte een explosie en ontstond brand in een appartement op de 10e verdieping. De brand kon snel worden geblust. Nou, als je dit 3 jaar geleden had voorgelezen, dan hadden we allemaal wel in de paniek geweest voor artikel 5 van de NAVO.
1: En nu is het een beetje, Rusland heeft iets gedaan met wat niet helemaal kosher is. Oké.
0: Ja, en het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land wel of niet weer moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. En er komt een referendum en dat wordt op 29 augustus gehouden. Ik dacht dat IJsland
1: al onderdeel was.
0: Van de Europese Unie.
1: Nee,
0: ja, echt?
1: Nee, ze zijn nog geen onderdeel, maar er wordt dus over gestemd. Dus daar worden ongeveer iets meer dan 300.000 stemmen geteld. Want zoveel mensen zijn er daar maar ongeveer.
0: Ja.
1: Dus denk aan de stad Utrecht ongeveer. 3 ton aan mensen met een restje erbij.
0: Ja, is toch grappig.
1: Dat is IJsland.
0: Maar waar horen ze dan nu wel bij?
1: VN, Scandinavië.
0: Ja, maar dat is geen samenwerkingsband.
1: Nee, sorry,
0: ik denk wel dat ze NAVO-lid zijn. Want ze hebben natuurlijk geen eigen defensie.
1: Nee, dat zijn er waarschijnlijk...
0: Dat wordt dan weer door de Denen gedaan, volgens mij. Of is dat Groenland? Dat is sowieso Groenland, maar volgens mij IJsland ook niet. Die hebben volgens mij gewoon geen leger. Ja, gemeente Utrecht heeft ook geen leger.
1: Nee, daarom.
0: Ja, legerboa's.
1: De overeenkomsten blijven opstapelen.
0: En de gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelre Dome voor 2 concerten van de Amerikaanse rapper... Yeah!
1: Ja, ook wel bekend als Kanye West,
0: ja.
1: De man uit South Chicago.
0: Dat schrijft de burgemeester Ahmed Marcouche in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Marcouche hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen. Hij noemt de uitspraak van yeah! verwerkelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeuringswaardig waren. Want hij had merchandise met hakenkruizen erop en zo.
1: Ja, en andere allemaal antisemitische uitspraken.
0: Ja, hij prees vorig jaar nog het nationaal socialisme en Adolf Hitler.
1: Ja, nee, dat is niet zo'n goede business. Wat wel jammer is, want The College Dropout, zijn eerste album, dan derde album Graduation. En
0: het was allemaal prima.
1: Maar Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ik heb echt genoten van Kanye West's muziek, maar ik heb ook al een tijdje niet geluisterd. Nee. Heeft hij dit jaar ook een album Bully uitgebracht?
0: Ja, van je?
1: Heb ik eerlijk gezegd ook nog niet gecheckt. Dus dat moet ik nog een keertje doen. Ik ben toch een beetje afgevallen van hem, zomaar. Omdat hij gewoon zo onkosher uit nieuws komt steeds.
0: Ja. Maar de vraag is, moet je dan de artiest scheiden van de muziek?
1: Over het algemeen vind ik van wel.
0: Ja, dat was natuurlijk bij Michael Jackson op een gegeven moment ook een beetje het geval. Er hingen wel heel veel verhalen gingen er rond natuurlijk. Dat is nu een beetje weggeëpt. Ja. Maar er hing heel veel, dus dan was het van, ja, kan je dan nog wel Michael Jackson draaien?
1: Ik vind van, helemaal als het dan eenmaal beklonken is, en dat is onlangs hebben we het natuurlijk gehad met Marco Borsato.
0: Ja.
1: Die mocht ook in één keer weer gedraaid worden.
0: Ja. Dus als je dan, niet.
1: Ik denk dan als je iemand steunt met het nieuwe werk, kan ik me voorstellen, maar een soort van het oude werk, wat er nog voor dat soort dingen zijn uitgebracht, die zijn letterlijk niet aan elkaar verbonden, anders dan de toekomst en geschiedenis van één mens. Nou, daar trek ik ongeveer de lijn.
0: En de Kids Top 20, een muziekprogramma voor kinderen, is terug. En heeft een nieuwe presentatrice.
1: Nou,
0: op Instagram kondigt de nieuwe presentatrice Yes de terugkeer van het programma aan. Alleen, er is één ding aan de hand. Ik ga het zo vertellen. Eerst even het filmpje.
2: De Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits.
0: Ja, de Kids Top 20 is een beetje de kullige tegenhanger van de echte Top 40. Of de Centra Plus 30 natuurlijk, want die is helemaal belangrijk. Maar de presentatrice is dus met AI gemaakt.
1: Ja, dus de vraag van, is deze presentatrice kunstmatig? Yes, is het antwoord.
0: Ja, wel, maar ze hadden het er alleen even niet bij gezet.
1: Dat was een beetje lullig. Ik moet zeggen, de VO klinkt goed. Misschien dat iemand anders die heeft ingesproken. Ja. Maar de stemgeneratie, wat dat betreft, de generation, klinkt goed.
0: Ja joh, over een paar maanden dan is het een ochtendshow met AI Mark en AI de Rabin.
1: Oh, ik ben al lang niet meer echt.
0: Nee.
1: Ja, ik weet niet wie
0: nou, ik moet wel zeggen, als we dan echt een AI-model gaan inzetten voor jou, dan wordt het wel een stuk beter. Want al die flauwe grappen altijd.
1: Nee. Ja, daar kan AI niet even op, dat klopt.
0: Grapje hoor, Rabin. Ik vind het hartstikke gezellig, weet je. En de actiegroep Extinction Rebellion heeft samen met meerdere maatschappelijke organisaties gisteravond gedemonstreerd bij het Leidse gemeentehuis tegen de beëdiging van Robin Stickford van Forum voor Democratie als duoraadslid. De demonstratie richtte zich op tegen wat de groep ziet als normalisering van extreemrechtse politieke invloeden binnen de gemeenteraad. Hij kan dus, die Robin Stickford, die kan via een duoraadslidmaatschap deelnemen aan commissievergaderingen namens FVD. En hij krijgt dus politieke invloed zonder rechtstreeks gekozen te zijn. Daar zijn ze het dus niet mee eens. De partijen die hebben gedemonstreerd gisteren. Dus dat. En Partij voor de Dieren sprak gisteren in de gemeenteraad begrip uit voor de demonstratie en benadrukte het belang van het demonstratierecht. Het is goed dat mensen demonstreren tegen wat wij zien als een partij die antidemocratische waarden heeft, zei Nina Josiasse van de Partij voor de Dieren. Dat dus. En het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Straks het afscheid van wethouder Herman Robijn. Gisteren was er een afscheidsreceptie in de gemeente Leiderdorp. Ik was erbij. Onder meer oud-burgemeester Laila Driessen was er ook met een speech.
1: Oeh, spannend.
0: En daar werden wat onthullingen gedaan. Dat en nog veel meer in deze editie van de ochtendshow.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Taylor Swift en Opa Light tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen, 7:15 op deze vrijdag 29 mei. En ik wil echt een heel flauw grapje maken.
1: Nee, ik ga niet doen. Maar. Ja, nee, we hebben alle tijd.
0: Nee, ga ik niet doen. Nee, hij is ook helemaal niet grappig. Ken je dat zo'n binnenpretje?
1: Nee, ik ben altijd grappig.
0: Ja, nee, dat...
1: vooruit.
0: Ja, Taylor Swift Open Light, zometeen Paradise van Coldplay. Maar dan moet ik nog heel even op wachten, want we gaan even naar Leiderdorp toe. Gisteren was de afscheidsreceptie.
1: Ja, jij was erbij, hè?
0: Van wethouder Herman Romeijn in Leiderdorp. Ja, ik moest even een borreltje halen.
1: Ja.
0: Ja. Ik moet wel zeggen, we stonden een beetje aan de zijkant en er werden allemaal hapjes uitgedeeld. Alleen ze liepen elke keer langs ons heen.
1: Oh.
0: Ja, dat vond ik wel vervelend.
1: Ja, misschien denk je, dat zijn die journalisten, die eten niet.
0: Nou, die eten genoeg. Nou ja, wethouder Herman Romeijn is 4 jaar wethouder geweest. En daarvoor 8 jaar gemeentesecretaris. Dan ben je soms zeggen, een soort van de directeur van de gemeente.
1: Okay.
0: Dus dan zorg je ervoor dat alle ambtenaren hun werk doen. En dan voer je het beleid uit. Ook een hoge functie. En het was een beetje uniek dat 4, 5 jaar geleden... dat in één keer Leiderdorp had besloten of had gevraagd aan de gemeentesecretaris... wil je niet wethouder worden? Dat is echt nog nooit voorgekomen. Dat heeft de lokale partij Leiderdorp toen gevraagd. En de wethouder heeft daar toen natuurlijk mee ingestemd. Ook wel grappig, want we hebben ook een burgemeesterswissel gehad natuurlijk.
1: Mm.
0: En nu is Charles Struik burgemeester, maar daarvoor was dat Leila Driessen. En zij was ook uitgenodigd voor de afscheidsreceptie.
1: Ja, want die hebben een tijdje samengewerkt natuurlijk.
0: Ja, best wel lang. En ook wel veel meegemaakt. Dat bleek toen Leila Driessen haar afscheidsreden, of tenminste het verhaaltje ging vertellen, richting wethouder Herman Romeijn. Even een stukje.
2: Nederland is beroemd om 3 dingen... De kaas, de tulp en de gemeente Leiderdorp. Omdat ze als een van de heel weinige gemeenten een gemeentesecretaris als wethouder hebben benoemd. Want wat ging er een schok door Nederland toen de lokale partij Leiderdorp zijn wethouderskandidaat bekendmaakte. En hoe mooi heeft dat uitgewerkt. Ook door alle veelzijdige kennis die jij maximaal kon inzetten. Na 8 jaar de organisatie met zachte, doch besliste hand te hebben geleid... stelde jij al die ervaringen in dienst van de inwoners van Leiderdorp. En dat geeft ons allen toch onze inspiratie. Het welbevinden en het veilig voelen van onze inwoners. En daarom staan we hier en daarom zijn we hier ook. Dat is het wat ons drijft. Voordat ik overga tot de portefeuille als wethouder, die ik natuurlijk per dag ga belichten, ik ben tenslotte gepensioneerd, ik heb alle tijd, nog de volgende belangrijke zaak. Waar Leiderdorp in 2019 landelijk ook opviel, is de val van het totale college, ook weer iets unieks in Nederland. De wet zegt dan dat de burgemeester en de gemeentesecretaris dan het college vormen. Dat waren wij dus. En samen bestuurden we Leiderdorp. Namen over alle portefeuilles besluiten, en dat was veel. Hielden BNB-vergaderingen, dat was ook veel. Maakten onze eigen notulen, dat was ook veel. En we werden ook samen ontboden door de commissaris van de Koning. En natuurlijk over de financiering van de rondweg waar het college op was gevallen. En men had besloten in Den Haag de besluitvorming even door te drukken. Herman en ik zaten daar dus niet dus. Ik zal de details achterwege laten. Was niet fraai.
0: Nou, was niet vrij. De hele reportage, verhaal van de burgemeester, die oud-burgemeester check je zometeen op onze website centraalplus.nl.
1: Verrassend grappige speech.
0: Ja, ze heeft goed haar best gedaan, maar dat kan ze wel. Ja, ze is gepensioneerd, dus zat ook de tijd.
1: Ja, dat zei ze zelf ook.
0: Ja. En de wethouder, tenminste de voormalige wethouder, die spraken we daarna natuurlijk even. Althans, die Brigitte die vroeg hem even de voetbalvraag. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, hele mooie woorden. En het was voor mij ook een voorrecht om 4 jaar wethouder te zijn in Leiderdorp. En dan is het ook mooi om te horen dat het gewaardeerd is. Ja, wat we met zoveel partners samen hebben gedaan de afgelopen 4 jaren. En hebben bereikt in Leiderdorp.
4: Hoe heeft u uw tijd in Leiderdorp ervaren?
3: Ja, intensief. Het zijn intensieve jaren als een wethouder. Maar ja, wat ik zei, ook een voorrecht. Op zoveel verschillende vlakken. Het gaat over de leerkrachten, onderwijs, sport, cultuur. Ja, ik heb zoveel mogen doen en mogen zien van Leiderdorp. Dat alleen maar genieten geweest.
4: Ja, nu dus uw afscheid hier in het gemeentehuis in Leiderdorp. Hoe ziet uw afscheid eruit?
3: Ja, is het een bijeenkomst voor de medewerkers. Ook daar gehoord van hoe fijn ze die samenwerking hebben ervaren. En nu voor alle partners in Leiderdorp. Terwijl het buiten aardig heet is, is het hier nog...
0: Is het hier nog cool, wilde hij zeggen. Herman Romeijn dus afscheid als wethouder. Het is de Centraal...

0: Coldplay en Paradise.
1: In Rabin?
2: Ja.
1: Waar leven bijen?
2: In een honingraad.
1: Ah, kijk.
2: In een bijenhol. Oh.
1: Nee, het is wel grappig, want de meeste bijen die leven dus onder de grond in een hol.
2: Oh, ja, ik wist het wel van hommeltjes, omdat die dus niet een hive hebben, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Maar bijen ook dus?
1: Ja, ja, ja. En daarom is er in Leiderdorp gisteren een bijenburcht geopend. En dat is dus een burcht in de grond,
2: ja,
1: waar bijtjes kunnen bijen.
2: Oh, wat goed.
1: Ja,
2: oh, dat wist ik helemaal niet. Maar dat, dus bijtjes, die hebben dan wel zo'n bijen...
1: sommige soorten. De honingbijen heeft natuurlijk gewoon zo'n...
2: Ja.
1: Ja, maar er zijn ook heel veel van die wilde bijen, die graven gewoon een hol. Tussen het zand en stenen en stronken. En daar is nu in Leiderdorp hebben ze daar iets aangelegd. Een soort insectenhotel, alleen dan in de grond.
2: Oh, dat vind ik wel cute. Ik vind namelijk als je zo'n klein hommeltje soms de grond uit ziet komen kukelen. Vind ik zo schattig eruit zien. Het zijn van die kleine ronde diertjes.
1: Ik vind die hommels altijd net bommenwerpers.
2: Ja, en dan zitten ze in zo'n bloem. En dan hoor je zo... Omdat dan die vleugeltjes tegen de bloem aanklappen. Ja, ik kan er echt uren naar kijken.
1: Fantastisch. Nieuws, weer en verkeer komt eraan. En straks is een reportage over de Bijenburg die geopend is in Leiderdorp. Eerst de WK teamsong track dingen van Shakira en Burna Boy. Dit is Die.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Ink.
2: Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten gevonden van een Romeinse weg. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeinse aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en de Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen voor natuur en de voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep. Terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijke hulp nodig kunnen hebben. Organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Stichting De Groentedeler levert verse groenten uit aan de voedselbank. Onder meer van telers uit de regio. Mensen kunnen 2 keer per week zonder afspraak terecht bij de Voedselbank Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: Dit is het weer van Centraal Plus. Ik ben niet Mark Wonink. Het wordt een zonnige dag. Ook al is er wel af en toe wat bewolking. En heel misschien in de loop van de middag, misschien begin van de avond, nog een plaatselijk buitje van regen of misschien zelfs onweer. Bereid je dus maar voor op die heerlijke geur van warme stenen die nat regenen. Dat heet trouwens Petrigoor. Het wordt ongeveer 29 graden vandaag.
2: Dan de verkeersinformatie niet van Centraal Plus, maar van de ANWB. Wel met Mark Wonink. En voordeel, er staat eigenlijk gewoon geen file.
3: Perfect.
2: Ja, dus gewoon lekker doorrijden, toch? Zullen we dan lekker naar de muziek gaan?
3: Goed plan.
2: Heerlijk.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ellie Goulding, On My Mind. En voor nog Another en 45 Ultra met Talk To You. Dit is de Centra Plus ochtendshow. 8:10 op deze vrijdag 29 mei. En op het eerste gezicht lijkt er in de heemtuin in Leiderdorp een hoop zand te liggen. Maar wie wat nauwkeuriger kijkt, ziet tussen het zand stenen en stronken met holletjes tussen het leemzand liggen. Het is de nieuwe Bijenburgt en die is gisteren officieel geopend. En dat werd gedaan door oud-burgemeester Laila Driessen.
1: Wij zien achter ons een bijenburgt van leem. Dit om te helpen het uitsterven van de bijen te voorkomen. Dit is ontzettend belangrijk, omdat de bijen voorzien in ons voedsel. Zij bestuiven de vruchten, ze bestuiven de koffie, ze bestuiven, althans de koffieplanten, ze bestuiven pompoenen, bloemen, ga ze maar door. Zonder bestuivers is er heel weinig leven op dat gebied.
2: Een bijenburgt is eigenlijk een plek waar wilde bijen kunnen wonen. Want ze moeten gangetjes graven waar ze hun eitjes leggen. En de meeste mensen zetten bijvoorbeeld een bijenhotel neer. Dat zie je nu heel vaak. Alleen is het zo dat meer dan 90% van de wilde bijen, die heel belangrijk zijn voor het ecosysteem, in de grond leeft. Dus eigenlijk als je een bijenhotel ophangt, is dat ook heel goed. Want daar gaan andere soorten bijen in. Maar je kan het beste voor de wilde bij gewoon een hoopje zand of een hoopje leem in de zon leggen in je tuin.
1: Deze bijenburgt is op stand gekomen via de Stichting Puerto Cruz. Die gevoed wordt door een megastore hier in Leiderdorp. Die het ook heel belangrijk vindt dat het bedrijfsleven iets doet voor de natuur.
2: We hebben het in onze groene community gedeeld van wie vindt het leuk om mee te doen met het bouwen van een bijenburgt. En toen hebben veel vrijwilligers zich aangemeld en we hebben het samen gedaan. Dus die vrijwilligers kunnen het nu ook uitdragen hoe belangrijk het is om de wilde bijen te helpen.
3: Nou, wat ik me nou een beetje afvraag is
0: ik ben er wel bij mee trouwens.
3: Zijn er dus een hele hoop, een hele berg aan spullen, neergelegd.
0: Zomaar dus bijeen geraad.
3: Bijeen geraad, inderdaad. Maar dan gaan de bijen dan zelf daar een huisje in bouwen? Of hebben er vrijwilligers echt met satéprikkers hele kleine gaatjes gemaakt en dan een heel klein kamertje gebouwd met een heel klein bedje, met een heel klein dekbed over het rekje?
0: Ja, nou, ik vind het wel bijzonder dat die beestjes dat doen natuurlijk gewoon zelf. Want die hommels en zo, die kunnen gewoon graven.
3: Ja, maar dus nu is er een plek gegeven.
0: Ja, zo'n hoop zand neergelegd.
3: Ja, ik hoop dus eigenlijk dat iemand gewoon echt dat helemaal zo'n echt een hotel voor ze heeft gebouwd.
0: Ja, wil je trouwens dit ook op televisie zien? Wij waren erbij.
3: Zeker.
0: Dus dat kan je terugzien op onze website centraalplus.nl. Hoeveel bijgrapjes kan ik nog maken? Genoeg. Help even mee.
3: waarbij moet ik helpen?
0: Oh, waarbij? Je moet wel de klemtoon erop leggen, want dan valt het op.
3: Oké. Excuus.
0: Het filmpje check je op onze website centraalplus.nl. Ik hoop wel dat ze gewoon de huur betalen. Want de OZB en zo. Ze hebben toch een huis in Leiderdorp? Ja. Nee. Ja.
3: Stel de vragen nog eventjes aan de gemeente Leiderdorp.
0: Ja, bijlasting.
3: Ja.
0: In plaats van belasting. Leiderdorp. Ach ja.
3: Deze man zit vol met woordgrapjes vandaag.
0: Joh, we hebben nog 2 minuten dit muziekje. Dus we kunnen nog 2 minuten bij grapjes maken.
3: Nou, leef je uit. Ik ga even koffie halen dan, oké?
0: Nou, doe er voor mij ook maar eentje. Want het is de ochtendshow en we zijn er allemaal gezellig bij.
3: Niet te hard in deze man.
4: No matter what. No matter what. You got.

0: Mac en Leo C met Thunder in My Heart Again. Ik dacht dat de plaat ouder was, Ramin, maar hij is uit 2006.
1: Ja, deze versie, dat is natuurlijk wel. Er zitten wat sampletjes in die wat ouder zijn.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik dacht dat deze versie al gewoon eind jaren 90 of zo was. Maar 2006 dus.
1: Nou, dat verraadt gelijk je leeftijd. 32 was het toch?
0: Hou op, bijna 33. Hou op, niks aan te doen. Het is de Centrapolis ochtendshow. En met daarvoor nog Lady Gaga en Ducci met de Runway. En straks de 1 seconde ronde, het moeilijkste spelletje van de radio.
1: Dat klopt helemaal. Ik heb alvast 1 seconde uitgeknipt van een track waarvan ik dacht van oeh. Die hoor je niet
0: vandaag?
1: Je hoort de track niet zo vaak meer. Maar ik denk dat heel veel mensen hem echt wel kennen. En ik heb ook een stukje uitgeknipt wat in context heel makkelijk te verstaan is, zoals je het hele liedje hoort.
0: Ja.
1: Maar nu zo alleen in die 1 seconde is het amper te verstaan wat hij zegt. Nou, dat ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Dat is dus het hele punt.
1: Ja.
0: Dat je dus maar 1 seconde hoort.
1: Ja, en je kan natuurlijk ook luisteren naar de productie, naar de instrumentarium.
0: Seconde, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je hoe lang seconde is?
0: We draaien 2 keer, dus je hebt 2 keer dezelfde seconde natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het nog steeds een bijzondere expositie wat we hier elke ochtend op de radio doen.
1: Maar ik geef niet meer op, volgens mij, met de bijengrappen.
0: Nee. Het zoomt zo lekker zo'n uitzending door, hè? Ach, wordt de bij onze mascotte?
1: Ik vind het niet erg. Ik ben dol op bijtjes.
0: Op 1 juni trouwens, dus maandag, gaat het sowieso het luchtalarm af. Toen wordt het weer even getest. Maar ik krijg ook zo'n NL Alert op je telefoon.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat er dus bijen in je tuin kunnen zijn?
0: Nee, gewoon dat we voor de Russen. Russische bijen. Dan hoor je weer dat schnerpende geluid op je telefoon.
1: Ja.
0: Je moet eens even opletten, want als je oortjes in hebt. Want een NL Alert gaat sowieso op vol volume.
1: Oh.
0: Ja, dus als je oortjes in hebt, dan ben je dus gewoon doof aan 2 kanten.
1: Nee, dat scheelt.
0: Dan niet aan 3 kanten.
1: Dan hoor je de bom ook niet landen.
0: Nee, dat is ook wel weer waar. Maar steeds meer mensen gebruiken de NL Alert app trouwens. Dat is op zich ook wel leuk, want je hebt natuurlijk gewoon, hij gaat af op aan welke mast je bent verbonden.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook een app en dan kan je dus ook wat meer informatie zien. En je kan dus NL Alert van heel het land aanzetten.
1: Oh, dus als een aardbeving in Groningen is, dat dan dus
0: dan
1: de Zeeuwen.
0: Gaat mijn telefoon af.
1: Ja, dat de Zeeuwen nog steeds kunnen hebben van, oh ja, nee.
0: Ja, nee, dat is echt.
1: Er is een aardbeving.
0: Ja, dat klopt. Maar als ik dus kijk bijvoorbeeld, dan heb je hier de kaart van Nederland.
1: Ja,
0: dus de NL Alert app. En dan actieve NL Alerts, geen actieve NL Alerts. Dus dat scheelt wel weer. Maar je kan dus overal zien, als er bijvoorbeeld inderdaad in, wat zullen we eens roepen? In Kootwijkerbroek brand is of zo, dan krijg je dat op je telefoon. Of je verlopen. Verlopen NL Alerts. Nou, geen verlopen NL Alerts. Het is rustig in het land. Hilarisch.
1: Leuk dat het kan. Ga je dit ook opnemen in je nieuwsbulletins om het hele en het halve uur?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Dan doe je de files en dan doe je daarna even. Er zijn geen NL Alerts in de regio.
0: Het is 7 minuten voor 8. Er is geen NL Alert in de regio. En ook in Appelscha niet. Ja, dat kan toch?
1: Ja, precies.
0: Ja. De 1 seconde ronde is onderweg. Eerst nog Matt Simons en Lose Control. Tijdens deze bijzondere ochtendshow. Best, de ochtendshow.
2: Centraal plus Mark plus Rabin is

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Matt Hymans en Lose Control tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: En Rabin heeft er een mooi dingetje uitgeknipt.
3: Ja, ik zoek altijd even een track op die we dan sowieso gaan draaien naar achter. Knip ik 1 seconde uit en dan hoop ik dat jij misschien met ons meespeelt hier in de studio. Over welke track dat kan zijn. Misschien heb je in 1 seconde genoeg. En de opgave van vandaag, 29 mei, klinkt als volgt.
1: Ik heb geen tia hoor, dit is gewoon hoe...
3: Eigenlijk zegt hij dus late last night. Maar dat verandert in zo'n liedje dan naar...
1: Hoe?
3: Nee. Ja, doe maar een knopje.
1: Nee, wacht even. Hoe klinkt dat? Nog één keer?
3: Nee, anders...
1: Nee, ik bedoel het de 1 seconde.
3: Ja, doe dat maar.
1: Klinkt wel anders.
3: Zo, weet je dat antwoord? Mark Slavik's oren.
1: Ochtendshow@centraalplus.nl. En dit is Dracula.

0: De Amerikaance vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
0: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in de Leidse regio.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Dus op de show.
1: Het is 7 over 8 op deze vrijdag 29 mei en de zon is nergens te bekennen. Wat een paniek.
2: Er zit een beetje een zweempie over de lucht heen.
1: Zelfs een zweem.
2: Mark is echt toe aan weekend? Of
1: zeker, ik weet niet, ja, absoluut.
2: Ben je met het derde been uit bed gestapt? Wat is er gebeurd?
1: Nee hoor, niks. Ik denk, ik pak je gewoon.
2: Goed zo.
1: Is een raket ontploft trouwens. De onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd.
2: Ai.
1: Grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. We hebben ook volgens mij wel geluid. Even horen.
2: Indrukwekkend.
1: Ja. Je ziet nu echt een mega grote vuurbal.
2: Ja, top radio.
1: Je hoort het alleen niet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hoe lang gaan we dit doen?
1: Ja, weet ik niet. Het is een soort paddenstoelenwolk ook. Was dit niet gewoon een kernraket of zo die getest is? Het filmpje staat bij de landelijke omroep, de NOS. Zo, dat is echt een goede knal, jongen.
2: Maar wees wel gerust, Katy Perry was niet aan boord dit keer.
1: Dat snap ik niet.
2: Jeff Bezos heeft toch zijn vriendin en Katy Perry en nog een paar andere mensen de ruimte in gestuurd?
1: Oh, zo. Ja, ze hadden op een gegeven moment ook die, hoe heet die ook alweer van Star Trek? Die kapitein, Captain Kirk, gespeeld door William Shatner. Die hebben ze nog op zijn 92ste ruimte ingeschoten. Die is ook weer terug. Die man leeft ook nog steeds.
2: Ja, maar die ziet ook helemaal niet zo oud uit. Die heeft volgens mij, ik weet niet hoe die dat heeft geregeld. Misschien toch dat een beetje toekomst op hem afgestraald is.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Nou, zolang Henk Krol hem maar niet feliciteert. En het nieuws uit je eigen buurt. Actiegroep Extinction Rebellion heeft gisteren samen met meerdere maatschappelijke organisaties gedemonstreerd bij het stadhuis. Dat deden ze tegen de beëdiging van Robin Stickford van Forum voor Democratie. Die werd beëdigd als duo-raadslid. De demonstratie richtte zich tegen wat de groep ziet als een normalisering van extreemrechtse politieke invloeden binnen de gemeenteraad. En ook binnen de Leidse gemeenteraad leidde de kwestie tot de discussie. De Partij voor de Dieren sprak: het is goed dat mensen demonstreren tegen wat wij zien als een partij die antidemocratische waarden heeft. En de grootste partij, Pro, bij monden van fractievoorzitter Emma van Bree, zei het volgende: we hebben met meerdere partijen een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin we het belang van de rechtsstaat en artikel 1 van de grondwet benadrukken, maar juridisch konden we op dit moment niet ingrijpen. En de discussie raakt natuurlijk aan een bredere vraag binnen de politiek. Hoe moeten gemeenteraden omgaan met partijen of vertegenwoordigers die door tegenstanders als antidemocratisch worden gezien? Want op het moment dat je een antidemocratische partij gaat verbieden bijvoorbeeld, dan ben je zelf misschien wel antidemocratisch bezig. Dan moet je jezelf verbieden. Dat wordt wel lastig. Zit er uiteindelijk helemaal niemand in zo'n gemeenteraad.
2: Of moeten ze gewoon oldschool gaan pesten, zoals op de middelbare school?
1: Pesten.
2: Weet je wel, gewoon dan het stoeltje wegtrekken of kauwgom op de stoel neerleggen.
1: Dat zou ik nog, ja. Ik vind het ook wel een lastige discussie. Ik zit gelukkig niet in zo'n gemeenteraad, hè, om dan daar iets van te vinden. Maar ze zijn wel democratisch gekozen. Nou, ze houden er wel antidemocratische standpunten aan over. Dat is zo. Maar hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ik weet niet. Daar hebben gelukkig mensen voor gestemd.
1: In de gemeenteraad, ja.
2: Ja,
1: ja dat
2: mag ze zelf uitzoeken.
1: Dat klopt. Maar dat is in ieder geval gisteren een demonstratie. En die is vreedzaam verlopen. Vreedzaam verlopen, gelukkig.
2: In de gemeenteraad kunnen ze afvragen: hoe kunnen nou die twee mannen iedere ochtend zulke goede muziek draaien en zoveel content hebben? Hoe doe je dat? Hoeven ze geen zorgen te maken. Dat fixen wij wel.
1: Ja, zeker. Dat is altijd gewoon een bijzondere exercitie hier in de ochtend. Ach, ik ben wel een beetje bij de hand vandaag.
2: Ja, enorm.
1: En bij werkzaamheden aan de riolering in de Leidse wijk Haagweg Zuid hebben archeologen vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. Er werden dus bij werkzaamheden in de Frederik van Edenlaan werden onder meer grindlagen, zware houten palen, Romeins aardewerk en turfsteen gevonden. Je hebt daar gewoon weggelopen van de oude Romeinen. Leuk.
2: Een via. Toch, zoals het heet?
1: Het is meer de limes.
2: Oh.
1: Ja, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op woensdag 3 juni kunnen belangstellenden zelf een kijkje nemen bij de opgraving. Tussen 2 en 4 geven archeologen ieder kwartier uitleg over de vindplaats en de gevonden materialen. Ook experts van erfgoed Leiden en omstreken zijn aanwezig om bezoekers meer te vertellen over de Romeinse geschiedenis van Leiden. Ik vind het echt fantastisch. Ik ga helemaal goed hierop.
2: Ja, ja.
1: Mijn Romeinse oude zooi uit de grond halen. Top.
2: Als het ouder dan 10 jaar is,
1: ja,
2: ben jij al helemaal bij, hè?
1: Ja, daar ben ik er helemaal bij. Het is de Centraal Plus Ochtendshow met nog even de oplossing van de 1 seconde ronde. Of eerst nog even de opgave. Je hoort 1 seconde van een liedje. Welke track gaan we zo draaien?
2: En ik kan er wel wat heel bekend over geven nog, hoor. Even kort.
1: Ja, doe maar.
2: Nou, het is van een Duitse rockband. En het is eigenlijk de naam van de band is ook een hertypering. Dus een beetje anders geschreven versie van de voornaam van deze zanger. Het is niet een heel Duitse voornaam hoor. En de band is uit elkaar, want deze zanger dacht ik ga solo. En toen is de band verder gegaan onder een andere naam. En hebben ze een andere zanger gevonden. Maar het is dus een Duitse track. En van inderdaad een verkapte woord van een Engelse naam. Ja, dat is heel pittig. Maar de track ga je sowieso herkennen.
1: De Noordzee blijkt wilder dan je denkt. En gewoon te zien vanuit Leiden, Leiderdorp. Onderwaterfotograaf Joost van Uffelen neemt je mee naar een wereld vol haaien, kwallen en verborgen leven onder de golven. En wie wordt de sportheld van Oegstgeest? De jacht op nominaties voor de Sportprijzen 2026 is geopend. Frans van Rijn schuift live aan in de studio. Dat en nog veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
2: En het is natuurlijk deze. Hij zegt Late Last Night en dan niet met een Duits accent. Of al is het van de Duitse band Raymon. R-A-E-M-O-N-N. Vernoemd naar de zanger Raymond Garvey. En de track heet...

0: in de voormorgen met Supergirl. Ja, je denkt bij de Noordzee misschien aan strandwind en misschien ook wel koude voeten. Maar onder water blijkt een compleet andere wereld te bestaan. In B+C in Leiderdorp draait binnenkort de documentaire De Wilde Noordzee. En dat levert spectaculaire beelden op van het leven vlak voor onze eigen kust. Onderwaterfotograaf Joost van Uffelen weet als geen ander hoe bijzonder dat verborgen ecosysteem is. Hij is hier in de studio. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen, heren.
0: En wat voor film is De Wilde Noordzee precies?
1: Ja, het is een fantastische documentaire die het wildleven in de Noordzee echt onder het voetlicht brengt, om het zo maar te zeggen. En die is bekroond ook nog met een gouden kalf. Dus ik zou zeggen, ga dat allemaal zien.
2: Heb jij dan ook, mag jij een deel van dat kalfje in jouw kast zetten?
1: Nee, helaas. Ik ben een van de makers, maar de initiatiefnemers hebben hem thuis staan. Dus misschien kan ik hem wel meenemen even om te laten zien.
2: Ja, tuurlijk.
0: Is het een beetje in de stijl van... de BBC is natuurlijk hier ook wel groot mee geworden.
2: David Attenborough.
0: Exact. Is het een soort beschrijvende documentaire? Of wat vertel je er? Wat wordt erin verteld?
1: Ja, dus de film neemt je mee op de ontdekkingsreis van mijn maatje Peter van Rodijnen. Een van de initiatiefnemers en de eigenaren van Dutch Maritime Productions. Die dit initiatief gestart hebben. En het neemt je mee op zijn ontdekkingsreis door de Noordzee. En die ontdekkingsreis kan ik iedereen aanraden. Want er zit zoveel fantastisch mooi leven in die Noordzee. Wat iedereen eigenlijk zou moeten weten die hier in Nederland. Maar ook in Leiden, de omstreek, woont.
2: Maar ik vind het zo, bij een Noordzee denk ik altijd aan een beetje... ja, bruin, groen,
0: grijs,
2: brand. Compleet troebel water. Ik heb nog nooit iets gezien. Dus wat zie je dan? En waarom zie ik niks als ik er zo eens heen ga?
1: Ja, dus de Noordzee is heel onvoorspelbaar. Qua doorzicht. Dat is een van de grootste problemen ook die we gehad hebben tijdens het maken van de Noordzee. Maar hij heeft ook verrassingen. En sommige op die verrassende dagen hebben wij ook gefilmd. En dan zie je het leven wat je normaal niet zou verwachten eigenlijk in die Noordzee. Groot, klein, dik, dun. En er komt van alles voorbij.
0: Ja.
1: En we zijn langs de hele Noordzeekust geweest. Dus ook op de plekken in Noorwegen, Denemarken en in Schotland. Ja, en daar is het zicht vaak ten opzichte van onze zuidelijke Noordzee net iets beter. Ja, dan krijg je fantastische beelden.
2: Maar zien we dan ook gewoon bij onderwaterdocumentaires, denk ik eigenlijk altijd aan dus kristalhelder water, superblauw.
0: Koraalriffen.
2: En koraalriffen en kleurrijke vissen. Oh, nou, work husbands samen, hè. We maken elkaar zinnen
0: af.
2: In de Noordzee, zijn dat allemaal dan een beetje een soort van, ja, kijk, weer een grijze vis. Oh, deze is groter.
0: Of ook grijs. Ja,
2: ja, precies. Ja.
1: Nee, we hebben hele kleurrijke vissen. Vissen die zijn paars, geel, groen, oranje. Er zit van alles in. Dus het zal je echt verbazen hoeveel kleur er eigenlijk ook nog in die Noordzee zit. Behalve de diversiteit van de dieren is er ook echt... het Noordzeeleven wat heel veel kleur heeft. Ook boven water komt trouwens in de film voor. Bijvoorbeeld papegaaiduiken. Misschien zeg je dat die iets mooie oranje snavel hebben die ook... Dus de Noordzee heeft veel meer kleur en diversiteit dan we eigenlijk denken. Dat was een van de doelen van de film. Om te laten zien wat er allemaal is. Want onbekend maakt onbemind.
0: Ja,
1: zodoende.
2: Ja, dat laten wij net blijken dat wij eigenlijk alleen maar denken aan een troebele zee met grijze vissen erin. Jij hebt dus meegewerkt aan deze productie. Maar hoe kom je überhaupt in het circuit van onderwaterfotografie? Was jij 4 en je zei, mama, ik word onderwaterfotograaf?
1: Ja, daar ga ik ook een deel van in de inleiding voor de vertoning van de film over vertellen. Maar inderdaad, voor mij gold dat als ik klein jongetje was ik al met duikbrilletjes van mijn vader bezig. En was ik geïnteresseerd in de onderwaterwereld. Op een gegeven moment ben ik gaan duiken en later ben ik aangesloten bij stichtingen die bijvoorbeeld Ocean Cleanups doen. Mm. Stichting Duik Noordzee Schoon, daar heb ik de makers van deze documentaire leren kennen. Die waren al aan het filmen, ik was als fotograaf toen al wel aan het vogelen. En later ben ik met hen professioneel werk gaan doen. Dus zodoende is het stapje bij beetje, maar het zaadje was al vroeg geplant bij mij ook.
0: Heb je wel eens dat je dan je duikpak aan en de camera mag gereed. En dan moet dan in zo'n kooi en allemaal dat soort dingen. En je duikt het water in en je wil hem aanzetten en je denkt, shit, batterij vergeten. Heb je dat wel eens gehad?
1: Nee, goed, ik wil zeggen helaas, want het is wel grappig natuurlijk om het mee te maken. Maar ik zou er verschrikkelijk van balen. En als prof ben je natuurlijk zo gefocust op het goed inrichten en voorbereiden. Dus dat overkomt mij niet meer in ieder geval. Eigenlijk is dat bij veel fotografen voorgekomen, bij mij nog nooit gelukkig.
0: Gebeurt één keer, daarna nooit meer. En wat is het meest bijzondere dat je bent tegengekomen? Dat je denkt, maar deze blijft echt bij.
1: Ja, nou goed, je hebt misschien de cover of de poster van de film gezien. Daarop staat een hele grote reuzenhaai. Ja, dat was voor mij echt een van de meest fantastische momenten. Ik was zelf al jaren op zoek geweest om dat beest te kunnen zien in andere plekken in Schotland en in Engeland en in andere plekken. Maar dat lukte daadwerkelijk in de Noordzee, dat ik hem daar kon zien. Ja, dat was echt wel het hoogtepunt van mijn carrière in de Nederlandse Noordzee in ieder geval. Ja. En voor de film ook uiteraard, want ja, het grote wild wil je ook in die film.
0: Ja, zeker, zeker. Die zwemmen niet voor de kust van Katwijk, denk ik.
1: Ze zijn tegenwoordig aan het meten met de eDNA. Dus ze halen water uit de waterkolom en daarin kunnen ze testen wat voor dieren er voorbij komen.
2: Oh, okay. Die is van Environmental.
1: Ja. En ja, heel goed. Kijk eens, we zitten hier met experts, jongens. Dat is hartstikke mooi. Maar toen is er gemeten bij windmolenparken in de Noordzee, hier in de zuidelijke Noordzee. En daar worden ze daadwerkelijk wel, zeg maar, waargenomen, maar dan op DNA-materiaal. Dus ik heb ze daar nog niet gezien. Maar ja, ze zwemmen er wel, jongens. Ja.
0: Oké. Nou, leuk. Ik ga niet meer naar het strand.
1: Maar dit is trouwens een veilige haai, jongens. Het is een planktoneter. Dus,
0: dat scheelt dan wel weer. En binnenkort gaat dat natuurlijk plaats hebben. Onder meer op, even kijken, 2 juni. Ja. Dan is het voor de kinderen.
1: Ja.
0: En dan is hij op vrijdagavond 5 juni voor volwassenen. Waarom zit daar verschil in?
1: Er zit een verschil in, omdat we denken dat we, zeker in het inleidende verhaal, net even een andere insteek moeten hebben. Dus wat ik ga doen op 2 juni is aan de hand van wat uitrusting, uitleg aan die kids van hoe werkt dat nou, een persoonlijk verhaal vertellen. Voor volwassenen probeer ik het iets meer inhoudelijk te laten zijn, maar ook interactief. Daar wil ik wat weer meer behind the scenes verhalen vertellen over wat maken we nu mee, wat zijn de moeilijkheden, de uitdagingen enzovoorts. Dus vandaar dat we twee manieren hebben gedaan. De film is hetzelfde natuurlijk, ja. Maar de inleiding en dergelijke is net iets anders.
2: Ja, ik vroeg me af, wordt er dan ergens misschien een mail heel gewelddadig aan elkaar getrokken dat ze die dan even censureren voor de kinderversie?
1: Nee, want we denken dat de natuur de natuur is. Ja. Dus er zit ook wat highs en lows natuurlijk voor de onderwerpen zeg maar in de film. Maar het is vooral de inleiding en de manier waarop we met het publiek zeg maar, omgaan dat het verschil maakt.
2: Iedereen het best kunnen raken op die manier.
1: Exact, ja, exact.
0: De film De Wilde Noordzee is op twee momenten te zien in bibliotheek B+C in Leidendorp. Althans de Sterrentuin, want de bibliotheek wordt verbouwd. Kijk op B+C.nl, daar staat dus ook meer informatie, want je moet even je aanmelden. Joost van Uffelen was hier in de studio onderwaterfotograaf. Dankjewel voor je komst en we kijken uit naar de presentatie. Dankjewel.
1: Super, dankjewel jongens.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten gevonden van een Romeinse weg. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen komende woensdagmiddag een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is het belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met vrijwilligers, bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep. Terwijl ook werkende ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Stichting De Groentedeler levert verse groenten uit aan de voedselbank. Onder meer van telers uit de regio. Mensen kunnen 2 keer per week zonder afspraak terecht bij de Voedselbank Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
2: En dan nog het weer. Een zonnige dag, maar ook wel wat bewolking tussendoor. En heel misschien in de loop van de middag of het begin van de avond toch nog een buitje hier en daar. En dat kan ondanks het door het warme weer dus ook nog een onweersbui worden. Het wordt gelukkig wel lekker warm. Ongeveer 29 graden in de regio.
1: Drukkend warm wordt het dan, denk ik.
2: Oh ja, nee, daar hebben we die score voor tegenwoordig. Hè?
1: De hitte.
2: Ja,
1: de hitte.
2: Ja, KNMI-verhaal. Ja.
1: En dan van de KNMI gaan we naar de ANWB. Geen files in de regio.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Lefty en Boston, daarvoor nog Kelly Clarkson en Breakaway. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen.
1: Ja, het gekke is dus dat deze Stella, die heet eigenlijk Lefkowski. Maar, dus Lefty vindt ze makkelijker.
0: Ja.
1: Volgens mij is ze helemaal niet linkshandig. En deze track Boston is ook een beetje raar, want ze komt uit de staat Illinois.
0: Heel bijzonder, daar ligt niet Boston dan.
1: Nee, dat klopt. Boston ligt in Massachusetts. En in Illinois heb je bijvoorbeeld Cleveland.
0: Tof. Ja.
1: Geloof ik. Chicago.
0: Ik was niet heel
1: Chicago,
0: goed in
1: Illinois.
0: Ja, ik heb niet de hoofdsteden van alle 50, 51. Hoeveel staten zijn het? Uitgestaten staten van Amerika.
1: Cleveland ligt in Ohio trouwens. Ik denk helemaal verkeerd. Nee, Chicago, Illinois.
0: Zullen we gewoon doorgaan naar de volgende?
1: Nee, topografie van Amerika. Let's go. Ja.
0: Zometeen in de studio, dichter bij huis. Frans van Rijn in de studio. Want oegschreefster, sportprijzen komen er bij.
1: Ja, daar weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt in de provincie Zuid-Holland.
0: Zeker weten. Naast Leiden.
1: Precies, om de hoek.
2: Centraal. Plus.

0: Justin Bieber en Anyone tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Wie worden de opvolgers van Jet en Pascal als sportvrouw en sportman van het jaar? In Oegstgeest zijn de nominaties voor de sportprijzen 2026 geopend. Na de succesvolle terugkeer vorig jaar komt het evenement opnieuw terug tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. Niet alleen topsporters worden in het zonnetje gezet, ook vrijwilligers, talenten en parasporters maken kans op een prijs. Organisator Frans van Rijn hier in de studio. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vorig jaar bliezen jullie deze traditie nieuw leven in. Had je verwacht dat het zo'n succes zou worden?
1: Met de medegrote waar ik het mee organiseerde, Bas Koster en Arnoud Nierop, wist ik wel dat het een succes moest worden. En dat werd het ook. Het was heel mooi gedaan. Het was de eerste avond van het dorpsfeest. En het was 7:00. En we hadden veel genomineerden, dus er waren veel mensen aanwezig. Ook genomineerde teams. Dus dat was het aantal bezoekers en kijkers. Was in één keer prima. Dus we hebben er voor dit jaar ook weer heel veel zin in.
0: Kijk, en waarom zijn ze sportprijzen nou belangrijk voor een dorp, zoals Oegstgeest?
1: Ja, nou, wat je zegt, het is een dorp. En Oegstgeest is een echt sportdorp. Het staat vaak boven in de lijstjes als het op sporten aankomt.
0: En welke sport hebben we het dan over? Waar is Oegstgeest echt goed in?
1: Noem een sport die er niet zit. En dan, boogschutters zitten, hockey zitten, tennis zitten, voetbal zitten. Uiteraard basketbal zitten, korfbal zitten en de golf
0: ja.
1: Oegstgeest Golfclub, ja.
0: Ja, cricket, is dat ook nog?
1: Cricket zit bij AC, dus ja, AC, nee, de voetbalclub zit er ook nog. Het is goed vertegenwoordigd. Dat is ook wel een beetje punt, dat de verenigingen zijn er veel en zijn groot. Maar we kunnen nog wel een uitbreiding van de sporthal. Dat zou nog wel mooi zijn als dat nog een keer gaat lukken.
0: Kijk, gelijk even punt gemaakt.
1: Ja, precies, ja. Oh ja, daar hadden we het niet over. Ja, okay.
0: Hey, welke categorieën zijn er allemaal dit jaar?
1: Nou, volgens mij noemde jij ze fantastisch op. We hebben het dit jaar over de sportvrouw van het jaar. En als we het hebben van het jaar, dan hebben we het over de periode 1 juli 2025, 1 juli 2026.
0: Kijk.
1: De sportvrouw dus en de sportman. En dan de parasporter, die is nieuw, hadden we vorig jaar niet. Maar vonden we die er echt bij moesten dit jaar, dus die zat er mooi tussen. Dan hebben we de sportploeg, dan hebben we de sportbelofte, dus talent en de sportvrijwilliger.
0: Kijk,
1: ja, dat zijn de zes categorieën.
0: En het is de bedoeling, hè, dat de inwoners van Oegstgeest ook sporters gaan nomineren bij jullie. Ja, ja. Wordt dat al gedaan?
1: Wordt al gedaan, ja. De eerste zijn zeker al binnen. Dus dat loopt. En het kan altijd nog beter natuurlijk. Dus ga naar dorpsfeest Oegstgeest.nl /sportprijzen. Dan kan je mooie meldingen doen.
0: Kijk.
1: Doe een melding. Doe een melding voor je zoon, voor je buurjongen, voor je vriendin, voor je overbuurman. Als je denkt, dat is toch wel knap wat die gedaan heeft. Dat vind ik echt een nominatie waard. Nou, meld het. En wie weet word je genomineerd. En wie weet word je dan de eerste.
0: Kijk, ja. En jullie als jury gaan dan in overleg, hè?
1: Nee, niet wij als jury. De jury, dat zijn mensen uit het dorp die wel iets met sport te maken hebben. Dat is de jury, dus wij staan daar buiten.
0: Op. Ja, zo'n organisatie jury is gescheiden. Waar let zo'n jury op?
1: Nou, is het echt uniek wat het is? Wat heeft het behaald? Wat doet het voor het dorp? Daar wordt wel op gelet. Het moet wel heel aardig zijn als ik zeg... Ik heb op een paal gezeten 3 uur lang in Roelofaarsveen. Dan denken ze, nou leuk Frans, hoe je dat gedaan hebt. Daar gaan we niks mee doen.
0: Zijn dat jouw weekendplannen? Of hoe kom je hier nou weer bij?
1: Weet je dat? Ja,
2: ik kan paal zitten.
1: Nou, het was vroeger wel trouwens paal zitten. Maar dat even terzijde.
0: Ja. Heb je stiekem al favorieten rondlopen? Dat je denkt van,
1: die
0: heb
1: ik rondlopen, maar die ga ik niet noemen.
0: Nee, jammer. Hè? Ik denk eindelijk...
1: Ja, precies.
0: Het is wel belangrijk, hè, voor zo'n dorp. Het is een soort extra waardering.
1: Ja, het is gewoon heel, heel mooi. En het is eigenlijk teruggekomen. Voor de coronatijd deden we het ook. Ging het vanuit het sportcafé kwam het vandaan. Sportraad op een gegeven moment. De Oegstgeest Sportfederatie is erbij betrokken. En het moest echt terugkomen. Dus op een gegeven moment werden wij getipt van... joh, dit is dorpsfeest. Dat is misschien een hele mooie mogelijkheid... om die sportprijzen weer te doen. Dat vonden wij.
0: Ja. Dat gaat nu lukken.
2: Wat zit er dan in het water in Oegstgeest? Dat iedereen zo aan het sporten is altijd. Dat het dus, want aan de ene kant staat het in Nederland misschien een beetje bekend... als een wat rijkere gemeente. Een beetje zo'n Wassenaar Leidt.
1: Ja. Ik woon er ook. Dus
0: Wassenaar Leidt.
2: Maar het is blijkbaar gewoon echt een van de meest sportieve gemeentes die we hier hebben.
1: Nou ja, het is ook een groene gemeente. Dat scheelt ook. Dus er wordt ook veel gewandeld en veel gewone fiets. En de mensen, ja, die zijn wel een beetje sportminded. Ik bedoel, de verenigingen, je hoort altijd dat het hele leuke, mooie verenigingen zijn. Ik ben zelf lid van de Oegstgeest Golfclub. En dat is echt een hartstikke mooi team en hartstikke leuke leden. Er staat trouwens 40 jaar dit jaar, even tussendoor.
2: Gefeliciteerd.
0: Je bent ook wel een sportpromotor, hè? Je bent ook wel een beetje een sportpromotor.
1: Sport, ja, nou, ik heb wel wat met sport. Zelf ben ik ook fietser. Dat ga je zien. Ik weet niet of de
0: kijkers ook op beeld, ja, zeker. Ja.
1: Er zijn twee fietsen op de borst. Ja, nee, ik ben zelf ook sporter. Inderdaad, golf en wielrennen of toerfietsen, moet ik zeggen, bij Zwift. Ja.
0: Stel, je mag één extra prijs bedenken.
1: Ja.
0: Eén categorie. Wat zou dat dan zijn? Dat dan beste derde helft? Of fanatiekste ouder langs de lijn?
1: Nou, volgens mij zijn dat de mensen van Centraal Plus.
0: Ja. Kijk, hoppakee, die houden we erin. Sluiten we daarmee af. Nomineren kan nog tot 1 juli via dorpsfeest.oegstgeest.nl/sportprijzen. En de uitreiking is op vrijdag 4 september. Uiteraard tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. Frans van Rijn, dank je wel. En ik hoop dat er heel veel nominaties binnenkomen. En een mooie uitreiking toe.
1: Jullie ook bedankt. Heel graag gedaan. Oké. Okay.
3: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is...

0: Edge of Desire. Het is weer bijna het einde van de ochtendshow. Rudo, goedemorgen.
1: Rado.
2: Mark, goedemorgen.
0: Hey, Rudo.
3: Hallo.
0: Je voorprogramma is bijna weer voorbij. Zometeen dan begint het voor het echt. Jouw programma.
2: Ja, ik zit nog wel vol van de hapjes van de afscheidsreceptie van Herman Romein, moet ik zeggen. Dus ik heb niet ontbeten vanmorgen.
0: Oh, ja, daarna heb ik nog zelf wat gegeten, hoor.
2: Ja, maar jij zat te viezelen met die...
3: Wil jij mijn laatste worteltje hebben dan, Rudo?
2: Nee, ik zit nog vol, hè? Een peer.
0: Ik heb een peer bij me.
2: Ja. Ja. Nee, maar we hadden die afscheidsreceptie en er stond een soort...
3: Flatbread.
2: Het was een soort kroephoek, maar dan van deeg. En Mark die moest dat smeren en het viel weer in het bakje. En het was echt...
0: Ja. Ja.
2: We waren uit met de stichting.
0: Ja. Ja, ja.
3: Maar nu snap ik ook waarom iedereen jullie links liet staan.
0: Het is wel even een gouden tip. Als je op dat soort evenementen bent, vreet jezelf helemaal vol. Doe dan maar gewoon.
2: Nou, ik had dus een fout gemaakt.
0: Oh.
2: Want Nathalie en Lorien en... Tiffany stonden naast me en die pakte telkens geen hapjes. Dus ik zei op een gegeven moment, je moet altijd pakken en leg het bij mij neer.
0: Ja.
2: Dus ik stond op een gegeven moment met 8 hapjes op een servetje. Toen heb ik al gezegd, nu is genoeg hè jongens. Het is wel...
0: Ik reed er mes en vork bij, of niet?
2: Nou, maar we hebben ons niet misdragen. Het was gewoon heel gezellig.
0: Ja, toch?
2: Ja. Probeer het een beetje goed te praten voor me.
0: Ja, nee, dat is helemaal nergens voor nodig. Want,
2: maar bij de avondeten was kaaskroketjes en vlammetjes, dus...
0: Dan ben ik niet zo lang. Dan ben ik te kort.
2: Ja, maar jij bent te vroeg weggegaan. Ja,
3: uitgebalanceerd dieet.
2: Ja,
3: heel goed.
0: Zometeen hebben we Rudo hier weer gezellig zijn programma aan het doen. Met de verjaardagen.
2: Ja, geen nieuw Music Friday, want Elmar is op vakantie. Dus ja, dan slaan we die eventjes over. Maar voor de rest natuurlijk wel reportages, het nieuws uit de Leidse regio. En kom wel goed, gewoon luisteren.
0: Kom wel goed. Nee, ik denk, wat ga jij nog zeggen dan?
2: Het wordt vanzelf 1 uur.
0: Het wordt vanzelf 1 uur. En dan vliegend naar huis, want het gaat onweren misschien.
2: Echt?
0: Ja, ze zeggen het.
3: Maar neem je ook nog wat leuke tracks mee van The Hives of zo? Want daar is de zanger van jaren, geloof ik. Of een beetje.
0: Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen. Maandag een nieuwe editie van
3: Heb je haast,
0: de ochtend. Ja, zeker.
2: Marcus zegt van een aftelklokje. Ja. Als wij nu door.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel

0: Wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Shakira en Zoo en Sam Hunt, to take your time. Het is Centraal Plus. Goedemorgen, Rudo hier direct na de ochtendshow. Mark en Rami waren net weer bij je met gasten in de studio. Onder andere over een mooie onderwaterdocumentaire van een Leidse fotograaf. Wil je er meer over weten over die documentaire van Joost van Uffelen? Later vandaag ga je het interview terugvinden op onze website centraalplus.nl. Ja, nu dus een nieuwe aflevering van Rudo met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Die tracks zijn onder andere van DJ Jurgen, Better Off Alone, Wiz the MCs and Bees en Here's One Republic. Dit is Rescue Me.
1: Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: DJ Jurgen, Better Off Alone, hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, we gaan het even hebben over biodiversiteit. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er in de heemtuin in Leidendorp een hoop zand geplaatst is. Wie nauwkeuriger kijkt, ziet tussen het zand stenen en stronken met holletjes tussen leemzand liggen. Het is de nieuwe Bijenburg die gisteren officieel werd geopend door oud-burgemeester Leila Driessen.
1: Wij zien achter ons een bijenburg van leem. Dit om te helpen het uitsterven van de bijen te voorkomen. Dit is ontzettend belangrijk, omdat de bijen voorzien in ons voedsel. Zij bestuiven de vruchten, ze bestuiven de koffie, ze bestuiven althans de koffieplanten. Ze bestuiven pompoenen, bloemen, ga ze maar door. Zonder bestuivers is er heel weinig leven op dat gebied.
2: Een bijenburg is eigenlijk een plek waar wilde bijen kunnen wonen. Want ze moeten gangetjes graven waar ze hun eitjes leggen. En de meeste mensen zetten bijvoorbeeld een bijenhotel neer. Dat zie je nu heel vaak. Alleen is het zo dat meer dan 90% van de wilde bijen, die heel belangrijk zijn voor het ecosysteem, in de grond leeft. Dus eigenlijk als je een bijenhotel ophangt, is dat ook heel goed. Want daar gaan andere soorten bijen in. Maar je kan het beste voor de wilde bij gewoon een hoopje zand of een hoopje leem in de zon leggen in je tuin.
1: Deze bijenburg is op stand gekomen via de Stichting Puerto Cruz, die gevoed wordt door een megastore hier in Leidendorp, die het ook heel belangrijk vindt dat het bedrijfsleven iets doet voor de natuur.
2: We hebben het in onze groene community gedeeld van wie vindt het leuk om mee te doen met het bouwen van een bijenburg. En toen hebben veel vrijwilligers zich aangemeld en we hebben het samen gedaan. Dus die vrijwilligers kunnen het nu ook uitdragen hoe belangrijk het is om de wilde bijen te helpen.
0: De Bijenburg dus in Leidendorp. Hij is nieuw in Park de Houtkamp. Is door het Milieu-Educatief Centrum geïnitieerd. De beelden vind je vanavond ook in het Centraal Plus weekoverzicht. Even na 7 op televisie bij Centraal Plus. En natuurlijk online op centraalplus.nl. Hoe was

0: Morgan Wallen en Love Somebody, het is Centraal Plus. Met Gracie Abrams net ook nog en Hit the Wall. En zometeen Suzanne Freek, halverwege. Eerst het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog wat weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijke regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

En dit is How We Do bij Centropolis. Goedemorgen, Rutger Kastikum is jarig. Gezien we heel vaak bij de Oranje Zomer aan tafel. 47, begon ooit bij Pound. Verder is het de verjaardag onder andere van Noel Gallagher van Oasis 59. Melissa Etheridge van Like The Way I Do 65. En het is ook de verjaardag van Rupert Everett. Hij is Engelse auteur, hij is 67 geworden. Willem Holleder staat hier op mijn lijstje als Nederlands crimineel. Hij is 68 geworden vandaag. En het is de verjaardag ook van LaToya Jackson. Ik heb haar nog gezien in de bioscoopfilm Michael. 70 is ze vandaag geworden. Het is ook de verjaardag van Francis Rossi, gitarist, zanger en medeoprichter van de rockgroep Status Quo. Die is 77 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is Melanie B. Oftewel Mel B van de Spice Girls. En Mel B die heet in het echt Melanie Brown. Geboren op 29 mei 1975. Ja, en dan weet je het hoe laat het is. Dan is het tijd om weer eens een plaat te draaien van de Spice Girls. Van hun eerste album. Witte album.

Fergie en Big Girls Don't Cry hoorde je hier op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur. Zometeen nieuwe muziek hier. Je hoort straks Shanna Spiro en Material Lover. Yeah.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel door een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude is dicht bij Berkel en Roderijs door een ongeluk. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Can Take My Breath en de nieuwste Shannon Spyro uit de film The Devil's Wears Prada, Jorde Material Lover. En welkom, het is even naar Tine. Het is een nieuwe aflevering van Rudo, het tweede deel daarvan. Met daarin natuurlijk het nieuws van de afgelopen 24 uur en een track die jij daarbij mag bedenken. Ook vandaag win je weer een Centraal Plus Bluetooth speaker als jouw track suggestie gedraaid wordt, zo meteen om 10:50. En ik heb lekkere tracks voor je onderweg. De nieuwste Miss Montreal hoor je zo meteen naar Keigo en Galit en Griffin. Save My Love. Maar eerst Monto Jordan, dit is This Is How We Do It. Rudo!

0: Miss Montreal schuilen bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen 24 uur. Onder andere een protest in Leiden tegen de benoeming van Roemin Stikvoort als duo-raadslid voor Forum voor Democratie. Foto ervan ook op centraalplus.nl. Verder een nieuwe bijenburcht in Leiden-Dorp. Die moeten de wilde bijen helpen, werd gisteren door oud-burgemeester Leida Driessen onthuld. En een stukje Leidse geschiedenis over de wetenschap staat online met Joost en Joost. Verder mogelijke resten van de Romeinse weg gevonden in Leiden. En het Amuse-notenpad komt weer naar Leiden-Dorp volgend weekend. Een interview met Annemiek de Groot vind je nu op centraalplus.nl. En een lunch voor jubilerende bruidsparen in Leiden-Dorp. Eergisteren een fotootje van burgemeester Tjarda Struik en hele blije echtparen vind je ook nu online op centraalplus.nl. Aan jou de vraag, weet je een leuke track te bedenken bij een van de nieuwtjes op centraalplus.nl? Mail het me dan rudo@centraalplus.nl en maak kans op een Centraal Plus Bluetooth speaker.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Het Zwanenlied. Dat klinkt een beetje als een klassiek stuk. Doe Lipa, you're a swan song and don't touch somebody else's lover. Zometeen Jaap Reesema, Pomelien Thijs. Nu wij niet meer praten na het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Link. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog wat weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijke regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag Amsterdam, 3 kilometer file tussen Hoofddorp en Schiphol. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Baby Rexha, Fadeless, A New Religion en Jaap Reesema met Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten, je hoort het hier op Centraal Plus, waar je ook altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar hoort. Onder andere over de bijen die in het zonnetje gezet zijn gisteren in Leiden-Dorp met een nieuwe bijenburcht in de Heemtuin. Bij Park de Houtkamp gebeurde dat. Vorige uur hoorde je er al een reportage over. En de beelden kun je ook zien op centraalplus.nl. Burgemeester Leila Driessen, oud-burgemeester, die dat mocht onthullen daar. Ik vroeg aan jou, welke track past er bij het nieuws van vandaag? Ja, bijen maken honing. Honing betekent dan ook wel schatje. Maar toch wilde Kevin Honey horen van Mariah Carey en JD.

Centra Plus en Honey werd aangevraagd door Kevin. We kijken nog eventjes naar het weer. Ja, vandaag kleine buitjes, maar overwegend wel opklaringen. Het is niet zo zonnig als de afgelopen week. En er staat ook nog eens een keer een windje vanuit het zuiden tot zuidoosten, waarbij het wel 30 graden kan worden. Aan zee wat frisser was er naar 25 graden. Morgen droog en zonniger, ongeveer 24 graden. Zondag wat koeler, meer bewolking en dan mogelijk enkele buien. En vanaf maandag gaan de temperaturen echt naar beneden en krijgen we meer regen. De Centraal Plus op de vrijdagochtend met nu de Police en Every Breath You Take.

en Loco Loco hier bij Centraal Plus. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren. Onder andere voor de nieuwste van Shakira en Burna Boy. Die komt eraan. Eerst hier Sam Fender en Olivia Dean en Ramien.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: maken.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Memory 5, Memories en Shakira met Burna Boy en Dai Dai. Hey, welkom. Het is Rudo hier op de zender voor de Leidse regio en Wassenaar met altijd de lekkerste muziek en het nieuws uit die Leidse regio en Wassenaar. Vind je ook onder andere in onze gratis app. Mocht je die app nog niet hebben, downloaden via de App Store of via Google Play. Rudo! In ieder geval ben ik nu bij je met zometeen de dag van vandaag. Ja, geen nieuw Music Friday vandaag, want Elmar is op vakantie. Dus die slaan we even twee vrijdagen over. Maar dan kijken we wel even naar wat voor dag het is vandaag op deze 29e mei. Doen we onder andere naar Madonna en Butterline.

0: Jack Shaw met There's Nothing Holding Me Back bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Vrijdag 29 mei 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Dus de Europese dag van de buren. Ja, de samenleving vereenzaamt. Dus een goede buur is beter dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. Wij hebben ook hartstikke leuke buren. Danny en Diana, die wonen naast ons. Nou, prima band mee, hoor. Verder de internationale dag van de VN-Vredesmacht. Hoor je denken, heb je geen andere buren dan nee, want we hebben een hoekhuis. En het is ook de internationale dag van het bedplassen. Ja. Het is eigenlijk niemands schuld. Het gebeurt wel. En het is een serieus en vaak ongemakkelijk probleem. Vaak bij kinderen. Maar het gebeurt ook nog wel eens als je wat ouder bent. Hè. Mijn zusje bijvoorbeeld, die plasse nog in de bed tot en met de 9e. Kon ze niks aan doen. Maar vindt ze vast niet leuk dat ik het vertel. In ieder geval, mocht je een leuke track weten bij een van deze dagen, even mailen rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Nieuws komt er zo meteen aan. Ook de plus track zo meteen.

0: vanavond Centraal Plus. Zometeen de allereerste hit van het album The Romantic van Bruno Mars. Je hoort I Just Might straks naar het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starrenburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starrenburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor het Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Imagine Dragons en Bad Liar bij Centraal Plus. Het is vandaag de Europese dag van de buren. Ja, de mensen die naast je wonen, weet je wel. Dus Koen, die had een mailtje gestuurd via Rudo@centraalplus.nl. En hij vroeg voor deze classic uit

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Tame Impala, Dracula en de Afrojack. En Sia en David Guetta met Awake Tonight. Het is 12 uur geweest. Het is de vrijdagmiddag van Centraal Plus met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Met meer over de afscheidsreceptie van wethouder Herman Romeijn in Leiden-Dorp. Die geen wethouder meer is, dus hij heet nu gewoon Herman Romeijn. Verdorie kloot hier. Lady Gaga zometeen in eerste B.O.B. met Hayley Williams en Airplanes. Rio!

0: Lady Gaga en Runway bij Centraal Plus, waar we nog even gaan naar gistermiddag, de afscheidsreceptie van wethouder Herman Romeijn. Hij kan niet nog een termijn door. Ja, en dan krijg je een afscheid. Onder andere oud-burgemeester Leida Dries had mooie woorden voor hem. Ook burgemeester Tjarda Strijk en Lorien de Rode van de ondernemersvereniging. Ja, en dat vond wethouder, hij is geen wethouder meer, dat vond Herman, kunnen we nu zeggen, toch wel fijn, die mooie woorden.
1: Ja, hele mooie woorden. En het was voor mij ook een voorrecht om 4 jaar wethouder te zijn in Leiderdorp. En dan is het ook mooi om te horen dat het gewaardeerd is. Ja, wat we met zoveel partners samen hebben gedaan de afgelopen 4 jaren. En hebben bereikt in Leiderdorp.
2: Hoe heeft u uw tijd in Leiderdorp ervaren?
1: Ja, intensief. Het zijn intensieve jaren als een wethouder. Maar ja, wat ik zei, ook een voorrecht. Op zoveel verschillende vlakken. Als het gaat over de leerkrachten, onderwijs, sport, cultuur. Ja, ik heb zoveel mogen doen en mogen zien van Leiderdorp. Dat alleen maar genieten geweest.
2: Ja, nu dus uw afscheid hier in het gemeentehuis in Leiderdorp. Hoe ziet uw afscheid eruit?
1: Ja, is het een bijeenkomst voor de medewerkers. Ook daar gehoord van hoe fijn ze die samenwerking hebben ervaren. En nu voor alle partners in Leiderdorp.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Richard Marx, right here waiting op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. Meer muziek daarna. Sam Smith komt eraan. Too Good and Goodbyes. En zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starreburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starreburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stickfort als duo-raadslid voor het Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stickfort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Terry Swims en Mr. Know-It-All bij Centraal Plus met vanmiddag hier om 5 uur de Vrijmibo. En in die Vrijmibo komt onder andere Tuik langs. Is een jongeman uit Zoeterwoude. Heeft zijn allereerste single uitgebracht, Overdose. Gaat in première hier op de radio bij de Vrijmibo. Verder Edwin Veldhuizen, wethouder in Zoeterwoude voor ZZV. Zoeterwoude zelfstandig vooruit. Het is zijn eerste week geweest. Hoe blikt hij daarop terug? En ook Mathieu Paardenkoper, die komt langs. Hij is van Dorpsfeest Zoeterwoude. Dus een beetje een Zoeterwoudse uitzending. En met hem wordt er voor uitgeblikt op het laatste weekend van juni, als dat Dorpsfeest er is. Met op de andere optreden van DJ Jean en ook Unity NL On Tour. Meer over vanmiddag in de Vrijmibo. En nu weer op de radio. Mr.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starreburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starreburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor het Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Yeah.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starreburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starreburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor het Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging momenteel in onze regio staan op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet 10 minuten. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. 10 minuten oponthoud op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar rijden langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn 2 rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechte rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Knoopend Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Ja, als het wat gaat regenen is het nooit erg, maar het wordt zo benauwd, vind je ook niet? Centraal Plus. De middagshow is dit. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Met straks hier Harry Styles, American Girls. Maar eerst even genieten van deze. Justin Bieber in de middagshow. Dit is Ghost op Centraal Plus.

Er is niet zo veranderlijk als het weer, hè? Ik bedoel, het is echt een hele periode super lekker geweest. Komt een klein beetje een dip aan van de temperatuur die net boven de 20 graden is. Maar daarna wordt het gewoon weer warm. Ja, heerlijk, hè?

0: Maar fluiten kan op zich geen kwaad, hè? Het hangt er alleen een klein beetje vanaf hoe je fluit, hè? Het moet niet te sexy zijn, want dan kun je problemen krijgen. Je hoort de whistle hier bij Centraal Plus. Jax Jones en Caleb Scott samen. Heb je nog meegekregen uit Voorschoten? Bewoners rond het bouwproject Starrenburg 3 daar, die maken zich namelijk grote zorgen over een tijdelijke bouwweg, waarin volgens de omgevingsdienst staalslakken zijn verwerkt. Omwonenden die klagen over stof, keel- en oogirritaties en ook bloedneuzen. De oppositiepartij Pro Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starrenburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Volgens de omgevingswet zijn bij de aanleg zonder vergunning staalslakken gebruikt en staalslak is een restproduct uit de staalindustrie. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op onze site centraalplus.nl.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Ja. Goed dat je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Hè. Op de leukste dag van de week. Het is alweer vrijdag. Hè. Oh, heerlijk zeg. Weekend is aanstaande. Het weekend met iets minder weer dan de afgelopen dagen. Maar we mogen nog steeds niet klagen. Toch? Zometeen fans Joe hier met Riptide. Maar eerst, dit is Montreal. Dit is misschien wel toepasselijk voor straks. Schuilen.

0: Martin Garrix en Jack samen op Central Plus. Je hoorde Told You So. Zometeen krijg je een overzicht van wat er gebeurt vanavond op de tv bij Centraal Plus in de regio hier. Maar eerst krijg je de hoofdpunten uit het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje bij Zoetewoudendorp. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag door 9 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Autobrand houdt de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Vanaf de Meren 15 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Future Special bij Central Plus. Je hoorde Amigo. En daarvoor Belly K. Of Bella K. Is het met I Love It, I Love It, I Love It.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Nou, tot 5 uur kun je in ieder geval genieten van de herhalingen van gisteren. Waaronder dus een stukje van de raad, de Leidse gemeenteraad. Hoe heet het ook weer? Rondom de raad heet het. Ik was even de naam kwijt. Met Annemarie Moeiers. Zij is van Pro Leiden en doet naast haar werk in de raad ook nog andere dingen die heel goed zijn. Maar als je het hebt gemist, je kunt het nog zien tot aan 5 uur in ieder geval hier bij Centraal Plus. Nou, wat hebben we nog meer? Vandaag in ieder geval kan ik je vertellen natuurlijk de Vrij Mibo, hè, wat je kunt bekijken. En wat we ook hebben is op vrijdag het weekoverzicht. En een herhaling van alle interviews die vanmorgen zijn gedaan bij Mark Wonnik in de ochtendshow. Nou, waar kun je nou tv kijken? Centraal Plus TV, dat kun je zien in de regio's Leiden, Duin en Bollenstreek en Rijnstreek. Via Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1412. Ook via Odido kan je kijken, kanaal 820. Woon je nou in de regio Haaglanden, dan kijk je naar Centraal Plus op tv op kanaal 5.

0: Dit is de vrijdagmiddagshow hier bij Centraal Plus. Kylie Minogue hoorde je met Can't Get You Out of My Head. Na 4 jaar nam Herman Romeijn, wethouder in Leiderdorp, pas geleden afscheid. En dat werd gedaan met hele mooie woorden.
1: Ja, hele mooie woorden. En het was voor mij ook een voorrecht om 4 jaar wethouder te zijn in Leiderdorp. En dan is het ook mooi om te horen dat het gewaardeerd is. Ja, wat we met zoveel partners samen hebben gedaan de afgelopen 4 jaren. En hebben bereikt in Leiderdorp.
2: Hoe heeft u uw tijd in Leiderdorp ervaren?
1: Ja, intensief. Het zijn intensieve jaren als een wethouder. Maar ja, wat ik zei, ook een voorrecht. Op zoveel verschillende vlakken. Het gaat over de leerkrachten, onderwijs, sport, cultuur. Ja, ik heb zoveel mogen doen en mogen zien van Leiderdorp. Dat alleen maar genieten geweest.
2: Ja, nu dus uw afscheid hier in het gemeentehuis in Leiderdorp. Hoe ziet uw afscheid eruit?
1: Ja, is het een bijeenkomst voor de medewerkers. Ook daar gehoord van hoe fijn ze die samenwerking hebben ervaren. En nu voor alle partners in Leiderdorp.
0: Ja, dubbel afscheid dus voor de wethouder. Meer hierover kun je vinden op onze site, centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoofdvliet. Momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een half uur tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Draait langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Laatste uurtje van de middagshow op deze vrijdagmiddag. Zonder Elmar. Centraal Plus. Maar met Ruud. En het laatste uurtje merk ik ook wel, want als ik naar buiten kijk, echt serieus. De heren van de vrijdagmiddagborrel komen al binnen. Ze hebben allemaal lekkere dingen bij zich.

je dat ook wel eens? Dat je iets van zolder pakt. Dat je denkt van, oh, die heb ik nog staan. Bijvoorbeeld een ventilator. Dat je hem probeert aan te zetten en dat hij het niet meer doet. Dat zijn hele nare dingen, hè? Nou, ik had het pas geleden. Nou, las ik wel, en dat is natuurlijk heel goed nieuws, dat er morgen een repaircafé is in Zoeterwoude. Dan kun je kapotte huishoudelijke apparaten, kleding, lampen, kleine meubels, speelgoed of fietsen meenemen voor een reparatiepoging door enthousiaste vrijwilligers. Het draait niet alleen om repareren, maar ook om ontmoeten en duurzaamheid. Morgen in het muziekcentrum van 10 tot 2 uur. Dan kun je dus de spullen laten repareren. Dus misschien ga ik daar morgen even langs om die ventilator te laten maken, want ja, het warme weer is nog niet helemaal over.

0: als het buiten mooi weer is, dan wordt de kleding korter. En wordt er ook veel meer gezegd, ik hou van jou, hè? Zou iets met elkaar te maken hebben, warme temperatuur en de liefde. Claude hoorde je samen met Zoe.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Middagshow Central Plus, je hoorde Pippo en Christina Aguilera, Feel This Moment. Woon je in Oegstgeest? Dan is je hulp gewenst, want de inwoners daar die kunnen weer stemmen voor de sportprijzen dit jaar. De prijzen worden op 4 september uitgereikt tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. Na de herintroductie van de sportprijzen vorig jaar keert het evenement dus gelukkig weer terug. Naast de verkiezing van sportvrouw, sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Er zijn al nominaties binnengekomen, maar de organisatie roept inwoners op om meer namen op te dragen of aan te dragen. Geef vooral je zoon, bijvoorbeeld je dochter, je buurman, je buurvrouw of iemand van de sportvereniging op. Hè? Wie de opvolgers worden van de sportvrouw van het jaar, Jet, en sportman van het jaar, Pascal, dat wordt tijdens de uitreiking bekendgemaakt. En die is dus op 4 september. Je kunt nog nomineren trouwens tot 1 juli aanstaande en dat kan via de website van het Dorpsfeest in Oegstgeest. Nou, wil je weten waar dan je website te vinden is? Dat kun je vinden op onze site centraalplus.nl. En die is misschien net even wat makkelijker.

0: Zara Larsson, je hoorde Midnight Sun op Central Plus en daarvoor Numb & Core blijft de mooie van Jay-Z en Linkin Park. Zometeen krijg je een overzicht van de socials van vandaag, maar eerst een overzicht van de hoofdpunten uit het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file op de wegen in onze regio. En vanmiddag en vanavond kunnen er flinke zware onweersbuien vallen. Nu al, als ik hier zo naar buiten kijk in de regio Den Haag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Langzaam rijdend verkeer over 14 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 20 minuten extra verder door richting Rotterdam op de A4. 14 kilometer file tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Dan de file op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 27 kilometer is die tussen Bunnik en Bodegraven met 3 kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud nog bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam vanaf Oegstgeest. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer met aansluiting met de A4. 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren hier bij Centraal Plus. Je hoorde Fever Dream.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Laten we even de socials gaan bekijken hier van Centraal Plus. Op Facebook is te lezen dat je kunt stemmen voor de sportprijzen 2026 in Oegstgeest. Dat kun je doen via de site van het dorpsfeest Oegstgeest. En dan kun je stemmen tot 1 juli aanstaande. En op 4 september worden de prijzen uitgereikt. En ja, er zijn natuurlijk al namen voorgedragen, maar ze willen nog meer namen. Dus ja, schroom niet als je in Oegstgeest woont om bijvoorbeeld je zoon of dochter even te nomineren. Dat is altijd leuk. Ook op de socials, de hulpdiensten die gisterenmiddag om 17:45 werden gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Als je kijkt naar de foto's die erbij staan, nou, het ziet er wel heftig uit hoor. 3 politieauto's en aardig wat politiemacht. Bizar. Ook wordt er gepraat over de Romeinse weg die gevonden is in Leiden. Ja, er worden ook grapjes over gemaakt, dat dan ook weer wel. Onder andere door Frank Aben. Die was eerst weg. Nou, dat klopt natuurlijk wel. En door Jeroen van der Ploeg, die zegt, dan zullen ze ook wel staan te jubelen als over 1500 jaar onze oude wegen worden opgepoetst. Ja, dat zou best natuurlijk wel kunnen, hè? Ja, best wel leuk als je zoiets ziet, hè? Het ziet er ook best wel mooi uit, de beelden die op de socials staan, trouwens. Wil je meer weten over de socials? Wil je de socials bekijken? Dat kan, hè? Onze Centraal Plus socials, Facebook of Instagram, die staan altijd voor je tot beschikking. En je krijgt er ook altijd het laatste nieuws op. Dus ga ons gewoon volgen, kan ik zeggen. Middagshow met zometeen Enrique Iglesias, Duel Corazon. Nou, no doubt, dit is It's My

0: te hace llorar.
1: Als ik deze versie hoor, Duel Corazon van Enrique Iglesias, dan hoor ik aan het begin eigenlijk altijd wat anders. Als ze beginnen te zingen, dan hoor ik eigenlijk, ik zit op een terras, lekker in de zon. Dat zingt hij niet, maar dat is echt wat in mijn hoofd blijft zitten ook. Misschien moet er ooit een Nederlandse versie van komen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Central Plus is dit, de middagshow met nu

Taylor Swift op Centra Plus Open Light in de middagshow. Ik zie echt van alles binnenkomen. Ik kan eigenlijk niet wachten tot die bruine fruitschaal boven tafel komt voor de vrijdagmiddagborrel. Als die er al is, toch? Ja, kijk even naar de heren. Die komen binnen. Je hoort ze zo meteen na 5 uur op Centra Plus de vrijdagmiddagborrel hier. Met, onder andere Arno, hè? Ja, lang geleden, man. Nou, straks dus. Nu eerst Lewis Capaldi. Nu is Lewis Capaldi en ik heb nog niet gedronken. En nu, direct.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk de kop van 22 kilometer file. Vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Houten-Oost en Bodegraven. Dan na de A16 Rotterdam-Breda. Een ongeluk bij Dordrecht Centrum houdt twee rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel wat. Hè. Komt uiteindelijk wat mooie weer.
1: Komt het straks weer terug misschien?
2: Ja, dat zou wel fijn zijn.
1: Morgen weer 26 graden.
2: Ja, maar straks even luisteren. Gewoon doe je gewoon je ogen dicht. En doe je net alsof het nog 1 uur vanmiddag was.
0: Precies.
2: Hè? Ja, toch? Maar goed, het is nu net 5 uur geweest. Van harte welkom de Vrije Mieboers weer tot 7 uur. En je hebt zijn stem al gehoord. We zijn blij. Ja. Want hij is hier. Michel Verheij.
1: Middag.
2: Ja, ja. En natuurlijk... Hij is er ook weer bij. John Develé.
0: Ja, het, met het petje.
2: Met het petje, natuurlijk. Ja. De man met het petje.
0: Ik zal hem even identificeren op deze manier. Want, ja. Weten de meeste mensen.
2: Ja, ja, de man met het petje, ja, dat ja, is onze John.
0: En de man die dinsdag jarig is, natuurlijk.
2: Oh, inderdaad.
0: Die wordt 60 jaar.
2: Nou, waar is de privacy? Hallo, AVG, kom op, rustig aan.
0: Ander koning.
1: Ja, je bent aan de beurt. Je bent aan de beurt.
2: Zullen we gauw gaan beginnen met de gasten?
0: Ja, die wil ik beginnen.
2: John, kom op. Wie komen er allemaal?
0: We gaan zoals eerste praten met Tuig van Dam, want hij heeft zijn eerste single gereleased, Overdose. En daar gaan we natuurlijk alles over horen. Vanuit.
2: Overdose,
0: ja.
2: Vind je niet gezellig?
0: Nee, ja, ik weet natuurlijk niet wat hij precies met de track bedoelt, maar dat horen we.
2: Mooi nummer.
0: Ja, is een mooi nummer. Ja. Ik heb hem ook gehoord. Ja,
2: mooi.
0: Klopt.
2: Ja, fijn. Ja. Gaan we zo horen.
0: Zeker. En dan rond 17:15 gaan we praten met de nieuwe wethouder van Zoeterwoude, Edwin Veldhuizen. En hij is van Zoeterwoude zelfstandig vooruit. En ja, we gaan met hem praten over zijn benoeming tot wethouder. En er was ook best wel wat gedoe in Zoeterwoude over zijn aanstelling.
2: Dus, ja, het is allemaal niet vanzelf gegaan, geloof ik.
0: Het is allemaal niet vanzelf gegaan. Nee.
2: Niet met 100% van de stemmen en zo.
0: Nee, precies. En dan in het volgende uur, zal ik nog even kort vertellen, gaan we nog bellen met Erik Maassen, raadslid van de SP in Voorschoten, over de heipalen van de huizen in Vlietwijk. In Voorschoten.
2: Ja, wat is er mee?
0: Er is een onderzoek naar gedaan.
2: Naar die heipalen?
0: Ja.
2: Ja, dat doe je natuurlijk regelmatig, hè? Heipalen onderzoeken. Ja, we blijven een beetje raadselen, maar je moet eens blijven luisteren. Dan hoor je alles. Weet je wie er ook is?
1: Nou?
2: Onze kleine grote baas.
3: Ja, ik hoorde iets over Michel voor heipalen. Dus ik denk dat
2: ze... Ja, maar nou, ongelooflijk.
0: Hij is er binnen, hoor.
2: Ja, ja. En komt er nog iemand?
0: Er komt nog iemand, zeker. Mathieu Paardenkoper, die komt ons vertellen over het dorpsfeest.
2: Oh ja, dorpsfeest Zoeterwoude. Ja. Dat is bijna, hè? Eind juni, toch?
0: Eind juni, inderdaad, ja.
2: Leuk, nou, allemaal gezellig. En we hebben een straatplaat en Michel die is net binnen gewandeld. Die heeft meteen de opdracht gekregen van, wat is de straatplaat? Heb je al iets?
1: Ja.
2: Oh, heb je tip ook?
1: Ja.
2: Even nog concept, hè? Straatplaat. Ja. John, wat is het concept?
0: De straatplaat, ja, dat is, we gaan een straat gaan wij linken aan een plaat of een artiest in onze regio. En, Michel
2: De regio, Rudo, wat is de regio?
0: Ja.
3: Leiden, Dorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Scheest en Wassenaar. Maar vraag het me niet in een andere volgorde.
0: Oh, je doet dat in dezelfde volgorde?
3: Ja.
2: Waarom is dat?
3: Nou, dan heb ik het in mijn hoofd.
2: Ja. Oh, oké. Okay. Is er een Engelsbruggetje ook nog?
3: Nee, ik heb het altijd gewoon zo aangeleerd.
2: De eerste letters kan je niet zoveel, hè? Ook. Nee. Oké. Okay. Maar goed, dat dus. Inderdaad, dat is de regio. Ja, dan gaan we een plaat aan koppelen.
0: Ja.
2: En als je dat weet, welke plaat het is, dan maak je goede sier sowieso. Krijg je ook nog een leuke goodie mac. Met gadgets
0: van Centraal Plus.
2: En wat is de eerste tip, Michel?
1: De eerste tip is dat ze zijn er zojuist naartoe gevlogen.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Leuk. Ja. Dat is het.
1: Heel recent.
0: Ze zijn er zojuist gevlogen.
2: Ja. Oh, dat noem jij een tip?
1: Ja.
2: Nou, fijn. Bedankt. Mocht je dat weten, vrijmibo@centraalplus.nl. Ja.

0: Laat me eens opletten, kom eens hier.
1: Ja, ja, afval, afval. Ja.
2: Joppa.
1: Ja.
3: Hi, bij mij, dat was goed.
0: Ja. Lekker man.
3: De vrijbiemen tot 7 uur en zo meteen Beyoncé.

0: Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight was dat. Wij Centraal Plus de Prime Ibo. Tot 7 uur zijn we er.
1: Zeker.
0: En ja, gezelligheid. Want Tuik van Dam is hier.
1: Ja, Tuik van Dam is hier.
0: Zanger.
2: Hallo
1: ja,
2: allemaal.
1: Zanger. Ja, dag Tuik. Hij heeft vandaag zijn eerste plaat gereleased.
0: Ja, hoe lang noem je jezelf als zanger, Tuik?
2: Wat zeg je?
0: Hoe lang noem je jezelf als zanger?
2: Oeh, nou ja, eigenlijk officieel pas vanaf vandaag, hè, mag dat.
0: Oh.
2: Maar
0: tot gisteren heb ik nooit wat gezongen eigenlijk.
2: Nee, ik heb hier en daar al wel wat kleine dingetjes gedaan, optredens. Maar dit is pas de eerste echte release zonder mijn naam. Dus,
1: nu is het officieel.
2: Oh, ja, okay, nu is het officieel. Ja, het voelt ook echt een beetje gemelpaal. Speciaal.
0: Oké. Nou, we gaan over jouw eerste single dus praten. Maar even, wie is Tuik van Dam?
2: Ja, wie is Tuik van Dam? Leuke vraag. Ik ben Tuik dus aangenaam, jongens. En ik hou me voornamelijk bezig met mode. En nu een kleine zijstap naar muziek.
0: Wat doe je met mode dan?
2: Ik doe voornamelijk, presenteer ik mezelf in verschillende outfits op social media. Noem het influencerschap, noem het content creation. Ja. En daar hou ik me mee bezig door onder andere bijvoorbeeld outfits van een Bowie, Prince. Iconen waar ik veel inspiratie uit haal. Daar outfits van na te maken en... Ja, zo ben ik een beetje de modewereld ingerond.
0: Oké. Nou, dus, ja, wij zijn duidelijk geen mode-iconen.
2: Nee,
0: jij met je petje misschien nog wel.
1: Dat is wel... heb je wel gelijk.
2: Een petje staat je goed, hoor.
0: Ja, een petje staat je goed, ja. Ik zou er een tatoeage onder zetten.
1: Een tatoeage, ja. Met
0: John.
1: Dat de naam gelijk.
2: Dat is toch een gouden ketting of zo.
0: Ja, wat is een populair momenteel qua mode? Waar moeten we vooral op letten?
2: Oeh, nou, ik heb er zelf ook een arm van die kortere jeansbroeken. Die komen nu weer helemaal terug, nu het weer zomer is, die ga je veel zien, denk ik.
3: Hey. Want,
2: kijk eens.
1: Jij gaat mee met de tuin.
0: Dit onder de gewone broek.
3: Ja, dat kan ik wisselen elke dag.
0: Heb je een afritsbroek zeker? Die kennen we ook inderdaad. Maar goed, dat doe je eigenlijk ook dus.
2: Ja.
0: En toen dacht je van, maar dat zit een beetje in de buurt van de muziek ook.
2: Ja, eigenlijk, wat ik dus net zei, van Bowie, Prince, die hebben me altijd geïnspireerd. Dus veel inspiratie gehaald uit de muziekiconen. Ook echt opgegroeid met al die muziek dingen.
0: De muziek vond je ook leuk van Bowie?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, van mijn pa en van mijn ma meegekregen. En vanuit daar eigenlijk doorgegroeid. Toen heb ik gitaarspelen ook opgepakt. En eigenlijk door mijn gitaardocent die gewoon een keer zei van... Yo, kan jij zingen? Weet je wel, moet je dat niet even gaan doen? En toen heb ik zanglessen genomen. En toen via met vrienden samen een keer de studio in gegaan. Het begon eigenlijk een beetje een soort... Ja, grapje of zo. En toen ineens dachten we van, dit is helemaal geen grap meer, man.
3: Ja, maar wat ik gehoord heb, Tuik, is niet echt een grapje.
2: Nee, precies.
0: Maar het is leuk dat je zelf constateert, is het gewoon echt heel goed.
2: Ja, het is gewoon,
1: zeker heel goed.
0: Dat moment hebben wij hier nog nooit gehad. Hè? Wat we hier aan doen zijn, is echt goed.
1: Nee. Het is altijd een beetje middelmatig, zeg maar.
0: Kan net op de zender.
3: Vanaf het moment dat ik erbij ben, hè.
0: Ja, nou, 5 minuten geleden. Nu begint het een beetje, inderdaad.
3: Hey Tuik, je zegt van mijn vader en moeder meegekregen.
2: Ja.
3: Ik zag vandaag op LinkedIn, en toevallig ken ik je ouders... zag ik op LinkedIn een post van je vader... trots momentje als ouder. Vandaag start mijn zoon Tuik officieel zijn muzikale carrière...
2: Ja.
3: Met de release van zijn eerste eigen single. Hij kiest een ander pad. En ik, wel volledig uit zijn hart, geweldig om dit te zien. Support hem en check zijn track.
2: Kijk, dat is toch
1: zo mooi.
3: Had je nog niet gezien, zeker?
2: Parent of Love, nee.
3: Nee!
0: Wist je al dat je fan was ook? Wist je dat?
2: Ja, van nummer 1.
0: Hij heeft al je platen.
2: Ja. Maar jij inmiddels nu ook, hè?
0: Ja, wij inderdaad ook, ja. Hij staat zeker klaar. Heb je nou ook laten inspireren door de muziek van David Bowie dan? Dus gaan we iets horen van David Bowie en jou?
2: Ja, het is meer een we gingen gewoon een beetje proberen. Wat klinkt vet, wat klinkt goed. En ik had best wel wat lines al opgeschreven. Want ik vind het gewoon fijn om zelf veel dingen op te schrijven. Dus zeker qua lyrics in het refrein zitten wel wat hier naar kleine hints, maar ja, qua sounds dat, je hoort het maar. Misschien een beetje een soort Beach Boys vibe zit er een beetje
0: in. Ja, zullen we anders even gaan luisteren? Dan weten we over praten. Dan kunnen we daarna gewoon even de analyse doen. Doen waar je bij bent uiteraard. Dus, het heet dus Overdose. En waar gaat het over trouwens? Over een overdose.
2: Over het overdosen op liefde. Eigenlijk het gevoel van liefde.
0: Precies. Ja, maar jullie hebben wel heel goed naar het nummer geluisterd, maar niet naar de tekst blijkbaar. Nee, want jullie dachten het ook van, waar gaat het heen? Het gaat over liefde.
1: Ja, het gaat over liefde.
2: Ja, het is altijd over liefde, jongens.
0: Ja. Nou ja, het overdoos kan ook een andere...
3: Ja, ik had al een lijntje klein liggen, maar...
2: Nee, het is een vrij Mibo, toch?
1: Ja. Mibo, ja.
0: Oké, overdoos van Tuik dus nu voor het eerst horen bij Centraal Plus. I would like to...

0: Hey.
1: Dat was Tuik, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Tjonge, jonge. Zo. Oh, dat gaat nog even door, maar dat is Tuik niet meer. Wat we nu horen, denk ik. Laat het van Spotify. Hè?
2: Ja. Daar is hij net neergezet, hè? Ja, als eerste.
1: Net neergezet, inderdaad. Ja. Ja, en het gaat dus over de liefde, zei je, hè?
3: Dat zeg je.
1: Het gaat dus over de liefde.
3: Ja, over de liefde.
1: En en waarom dit? Waarom?
3: Ja, het is toch een soort ode.
1: Is het een levensverhaal? Een
4: persoonlijk verhaal, misschien een verhaal.
3: Ja, je ziet al die hartjes op mijn arm staan, jongens. Het helemaal onder.
2: En wie is dan de gelukkige?
3: Ja, dat...
2: Lang verhaal,
3: dat komt wel een ander keertje.
2: Of gelukkigen, dat kan ook.
1: Is er een easter egg misschien in de platen horen dat we ergens kunnen horen van er is een naam ergens?
3: Nee, die zit er niet in.
1: Achterste voor afspelen.
3: Dat zou wel goed zijn. Voor dat zou wel goed zijn.
1: Moet je van onthouden.
2: Menig artiest heeft dat gedaan, hè?
1: Maar dit is heel goed, hè? Even uit ons hart.
4: Zeker. Het is echt
1: heel goed. Dus waarom ben jij niet al ergens verder nog bekend al?
3: Ja, dat gaan we zien. Dat misschien over een jaartje...
2: Nou, soms zeggen ze van, heb je onder een steen gelegen? Maar dat is natuurlijk niet. Eens moet een keer de eerste keer zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar even, hoe kom je nou uiteindelijk bij de mensen die jou nog groter kunnen maken dan je nu al aan het worden bent?
3: Ja, ik denk met muziek dat gewoon veel doen is. Veel spelen, meters maken, optredens doen. En vanzelf de juiste mensen zo leren kennen. Die je weer bij een volgend podium brengen. Die je weer bij een ander, bij een plugger brengen. Die, nou ja, et cetera. Zo gaat het balletje vanzelf rollen, denk ik.
4: Maar heb je dan ook een stip aan de horizon van wat je uiteindelijk echt wil gaan bereiken?
3: Nou, ik vind dat een moeilijke vraag. Want uiteindelijk is het doel om gewoon hiermee echt door te gaan. De passie te vervullen. Maar ik zou het wel echt heel vet vinden om gewoon een tour te gaan doen. Met een eigen album over een tijdje. En dat ik gewoon kan zeggen van, dit is mijn eigen solo.
4: Maar in Nederland of bijvoorbeeld ook in het buitenland?
3: Nederland om te beginnen en dan wil ik zeker ook het buitenland.
2: Ja. Dus heel hard werken.
3: Ja, maar dat...
2: dat geloof ik. Ja.
1: Maar als artiest moet je het hebben van optredens tegenwoordig. Hè? Van plaatverkoop hoef je niet te hebben.
3: Ja, en de socials. Hè? Niet vergeten.
1: Oh, de socials natuurlijk. En dan ga je daar natuurlijk... Oh ja, hoeveel volgers heb je al met de molen?
3: Inmiddels nu zo'n bijna 150.000 op Insta.
1: Ja. Echt?
3: Dat gaat ook wel.
2: En daar staat hij inmiddels ook.
4: Daar komen wij niet aan.
1: Ik wou net zeggen, voor onze leeftijd dat wij dan niet zitten bij deze 150.000.
2: Even over nog de video die achter Spotify staan. Die vind ik ook wel knap gemaakt.
3: Ja, dankjewel. Ja, we hebben een hele videoclip. Heb ik helemaal met een busje ben ik heel Nederland door gaan rijden. Allemaal vintage bad gehuurd. Of een ziekenhuis bij elkaar geraapt. En zelfs mijn huisarts die heeft geholpen erbij.
4: Om je huisarts?
3: Ja, echt waar.
1: Met wat heeft hij geholpen?
3: Voor de videoclip. En ik had gewoon allemaal props nodig. En ik heb gewoon mijn huisarts gebeld. En gezegd, joh, heb jij spulletjes die ik kan lenen? En zei ze, ja, tuurlijk.
1: Oh.
3: Langs.
1: En dan... die eerste gezegd van, ja, het liedje uit overdosis. Heb je iets voor me?
3: Heb je iets voor me?
1: Heb je nog een kastje staan?
2: Het ziet er gewoon heel profi uit.
3: Ja, dus dankjewel.
2: Complimenten.
4: Nou, hoe lang ben je met het hele proces bezig geweest?
3: Ik denk dat we rond november voor de eerste keer echt kopjes bij elkaar staken van, joh, we gaan dit echt doen. Ja. En toen gaat het wat tijd over. Het is ook gewoon met vrienden gemaakt. Dus niet, nog niet zeg maar super profi van binnen een week willen we een nummer uit hebben. En we zitten nu eind mei. Dus een
4: halfjaartje.
3: Een halfjaartje, zoiets inderdaad. Ja.
2: En de volgende ligt op de plank.
3: Ja, met twee zijn we alweer bezig.
2: Zie je wel, ik wist het.
1: Hoeveel nummers heb je nodig om even een goede set te kunnen doen ergens op een podium?
3: Ja, ik denk 5 of 6.
2: Ja, 5, 6. Ja.
1: Doe je ook covers nu eventjes?
3: Ja,
1: David Bowie zeker dan?
3: Ook, ja.
1: Ja,
3: dat doen we zeker.
1: Wat is je favoriet van David Bowie?
3: Dat vind ik een goeie. Er zijn meerdere. Maar dat is een hele goede vraag.
1: Even kijken. Lekker maar wat te draaien van David Bowie.
3: Ja, gooi er maar eentje aan. Joh.
1: Een beetje in de stemming te blijven.
3: Doe eens lekker.
1: Ja, dan ga ik even zoeken. Oh, ja, vandaag. Let's Dance is natuurlijk China Girl.
3: Zeker.
1: Tonight.
3: Ja, doe maar Let's Dance.
1: Let's Dance.
3: Dat vind ik een mooie pas bij de sfeer.
1: Een beetje bij de vibe die we hebben deze middag natuurlijk ook. Hè. Tuik van Dam, dat is zijn naam. Overdosed, zo heet de eerste single. Die is nu gewoon te streamen overal, denk ik. Op allerlei platformen natuurlijk.
2: Blijft Tuik over je artiestennaam?
3: Ja, Tuik is artiestennaam.
2: Niet Van Dam.
3: Nee, gewoon Tuik.
1: Tuik.
2: Tuik.
1: Ja. Dat is een stevige naam, toch?
2: Ja.
3: En binnenkort ook
1: videoclip. Met een Y, hè? Ja, niet te vergeten.
3: Binnenkort ook videoclip. Dan kan je hem helemaal kijken.
2: Mooi, heel mooi.
1: Ontzettend leuk. En heel veel succes met deze eerste hit gaan we even vanuit. Dat zal wel lukken, denk ik.
2: Tuurlijk.
1: En dan gaan we lekker fietsen weer in de regen, denk ik nu.
3: Ja, gaan we natuurlijk lekker
1: Nederlands
3: weer.
1: Komt
3: mijn dag kan
1: niet stukken. Lekker afdrogen. Dijk van Dam, dankjewel.
3: Hoi.
1: We gaan naar het regionieuws van 5:30 alweer. De tijd vliegt.
4: Tijd vliegt weer, hè.
1: We gaan zo meteen over politiek praten. Ook leuk.
4: Hè? Zeker leuk. Ja.
1: En inderdaad, uit 1983, David Bowie, Let's Dance.

0: Countdown Now. Zomer en even David Bowie op de vrijdagmiddag. Toch lekker, hè? Omdat Tuik hier was. Gewoon even David Bowie kunnen draaien. Toch een mooie excuus.
1: Had je die anders niet gedraaid?
0: Nee, die stond niet in het lijstje. Maar soms heb je een aanleiding, hè, om even fijne muziek te draaien.
1: En een mooie ook.
0: We draaien natuurlijk sowieso fijne muziek. Hè. Laten we er eventjes duidelijk over zijn.
2: Natuurlijk, ja.
0: Let's Dance was dat. Let's Dance was Centraal Plus.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 17:30 geweest. In Wassenaar hebben VVD, D66 en lokaal Wassenaar hun coalitieakkoord gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de partijen hun plannen uiteen voor de komende bestuursperiode. De coalitie wil onder meer investeren in leefbaarheid, woningbouw en financiële stabiliteit. En ook wordt ingezet op een goede balans tussen het dorpse karakter van Wassenaar en toekomstige ontwikkelingen. De presentatie van het akkoord markeert een belangrijke stap richting de vorming van een nieuw college.
1: Ja,
0: in Wassenaar.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk, ja. Nou ja, ja goed.
1: Nou ja, er zijn omliggende gemeentes waar we uitzenden die nog niet zo ver zijn.
0: Nou, dus dan is het best snel.
1: Dus eigenlijk.
2: Zeker weten. Ja.
0: Dus snel, ja. Kan ik zeggen. Glas half vol, hè. In Leiden stopt de gemeente met medewerking aan het tv-programma De Overtreders. Volgens het stadsbestuur hebben niet alle handhavers behoefte aan deelname aan dat programma. En daarnaast speelt mee dat de werkzaamheden van BOA's en toezichthouders volgens de gemeente niet bedoeld zijn als televisie-entertainment. Het programma volgde de afgelopen jaren handhavers tijdens controles in de stad. En de gemeente benadrukt dat het werk van de handhaving wel onverminderd doorgaat. Alleen zonder dat je tot tv terug kan kijken.
1: Ja. Zou jij als BOA in beeld gaan zijn?
0: Nee, dat lijkt me ook niks.
2: Nee, mij niet trouwens.
1: Nee. En jij bent wel heel herkenbaar met je leeftijd nu en de... ja, schot voor open kolen.
0: Ik zou ook bij een radioprogramma niet in beeld willen zijn.
2: Nee,
0: kies
2: niet willen?
0: Nee, ik kies niet van niks voor de radio, toch? Hè? Dus liever niet. In Leiderdorp is binnenkort de natuurdocumentaire De Wilde Noordzee te zien met medewerker van Joost van Uffelen. De film laat de natuur en het leven onder het wateroppervlak van de Noordzee zien en geeft aandacht aan bijzondere diersoorten en ecosystemen. En tijdens de vertoning wordt ook ingegaan op de totstandkoming van de documentaire. Volgens de organisatie biedt de avond bezoekers een unieke blik op een natuurgebied dat voor veel mensen grotendeels onbekend is. Dan heb ik alleen net het bericht van hier staan waar het precies vertoond wordt. Ja. Dus dat staat ergens op de site. Centraalplus.nl. Dat is een teaser, hè, dat je even ook naar de site gaat.
2: Om het even op te zoeken. Echt zo bewust bedacht dit, hè? Ja.
0: Ja, nee, dus als je die documentaire wil zien en wil weten waar.
1: Komt door
0: het, is
1: regen.
0: Het is in Leiderdorp.
1: Komt door de regen.
0: Nou, bruggetje dit, hè?
1: Ja.
0: Is er nog regen? Nou, morgen dan is het in ieder geval wisselend bewolkt met geregeld ruimte voor...
2: De zon.
0: Oh. Toch de zon, inderdaad. In de middag kan lokaal wel een lichte bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog morgen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden aan de kust en 22 graden landinwaarts. Er staat een matige westenwind. En zondag laat een vriendelijker weerbeeld zien met meer zon en minder kans op neerslag. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 21 tot 23 graden. De wind neemt iets af en daardoor voelt het buiten aangenaam warm aan. En dat vooral natuurlijk tijdens de zonnige periode.
2: En voor mij wordt het volgende week weer wat minder ook.
1: Ja, maar ja, wat is in minder? 21 graden.
2: Nee, ik zag lagere temperaturen op mijn telefoon dan, hoor. Maar...
0: Ja, dan moet je een andere telefoon nemen.
2: Ja, misschien is dat het.
0: Nou, daar gaat hij, hoor.
2: Ah, ja.

0: Nou, het zal vast een lijstje zijn met dat weer. Oh,
1: nou, zeker weten. Ja, best wel een lijstje inderdaad.
0: Kom maar op.
1: Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt De Hoek en Roelof Arensveen, daar staat een file van 9 kilometer. De vertraging is daar plus 11 minuten en er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Wederom op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam, een file van 8 kilometer met een vertraging van 6 minuten. Wederom sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan gaan we door naar de A44. Want op de A44 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Burgerveen, naar de A4 richting Amsterdam, bij afrit Noordwijkerhout, daar staan een file van 7 kilometer met een vertraging van 8 minuten. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ook op de A44 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Ommedijk en Wassenaar, een file van 2 kilometer. Er is sprake van stilstaand verkeer. En de vertraging is daar plus 9 minuten. En dan hebben we ook nog, ga ik eens heel eventjes verder scrollen naar de N206... tussen Heemstede en Zoetermeer, bij Stompwijk en, tussen Stompwijk en Zoetermeer, een file van 3 kilometer en de vertraging is daar 5 minuten. En dan had ik nog één file op de N434. Dan moet ik heel eventjes bij nog pakken. 434.
2: Neem je tijd, hè? Neem je tijd.
1: Ja, jongens. Dus, we zijn er tot 7 uur. Tussen Wassenaar en Zoeterhouden. Knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Een file van 4 kilometer met een vertraging van 6 minuten. En sprake van langzaam rijden tot stilstand.
2: Ja, ja, ik heb toch het idee dat we meer files in het zonnetje moeten gaan zetten. Want ik heb toch nu alleen maar een liedje voor de A4, hè? Maar er waren er wel twee, hè?
1: Ja, maar meestal zijn het de A4.
2: Ja, precies. Je had er twee op de A4, hè?
1: Ja, in onze regio. Maar op de A4 zelf, verder weg, staan er nog meer
2: files. In het ganse land ontvangen natuurlijk, hè?
1: Ja, precies.
2: Is dus misschien dat je
0: op de A4 heb je plezier.
2: Nou, precies. Nou, daarover gesproken, hè? De eventje voor de gezelligheid, mensen, op de A4.
3: Wat een plezier.
2: Huppatee. Wat een plezier, mensen.
3: De A4.
2: Huppatee.
1: Geniet maar van. Zouden de mensen nu echt blij worden?

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy was dat bij Centraal Plus. De Vrijmibo, tot 7 uur zijn we er. Zo gaan we van de muziek naar de politiek, hè? Dat,
2: ja, zo kan het ineens
1: zo
2: wisselen.
1: Zo kan het ineens gaan. Serieus wordt het al. Wel in een gezellige plaats, want het is Zoeterwoude waar het over gaat. En we hebben een nieuwe wethouder hier te gast. Edwin Veldhuizen, van harte welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja.
3: Leuk dat ik hier ben.
1: Ja, nooit hier geweest nog.
3: Wat zeg je?
1: Nog nooit hier geweest.
3: Ja, ik ben hier 1 keer eerder geweest.
1: Oh wel.
3: Ja. Voor de verkiezingen. Ja,
1: ja, en ja, toch weer teruggekomen.
3: Ja, dat valt goed hier.
1: Gelukkig, ja. Ja, en dan nu begonnen als wethouder.
3: Ja.
1: Maar dat ging niet vanzelf, hè? Want het was
4: roerig.
1: Het was boerig. Ja. Roerig.
3: Niets gaat vanzelf.
1: Nee. Maar er was natuurlijk een stemming, hè, in de gemeenteraad van Zoeterwoude. Ja. En je kreeg er 8 voor en 6 tegen. Dus dat is nipt, hè? Hoe is het om zo te moeten beginnen als wethouder?
3: Ja, het schijnt erbij te horen. En het lijkt wel of het een beetje in de traditie van Zoeterwoude hoort om iemand het vuur aan de schenen te leggen. Dus nu was ik.
1: Je beschouwt het gewoon als een gewone test. Dat hoort er gewoon bij.
3: Nou ja, niet meer dan dat. Hè.
1: Ja.
4: Dus je wist dat het komen ging?
3: Zeker.
1: Maar het zat er vooral in dat je dat vond de oppositie althans. Die vond, ja, je hebt een dubbelrol, want je zit bij de BBB. Statenlid ben je daar.
3: Ja.
1: En dat vonden ze ingewikkeld.
3: Ja, dat hoeft het helemaal niet te zijn.
1: Nee.
3: Maar kennelijk vond men dat.
1: Want waarom vind jij het zelf wel verantwoord? Dat dat zo gecombineerd wordt?
3: Nou, ten eerste omdat het wettelijk gewoon mag. Ten tweede omdat er ook een statenlid momenteel al een aantal jaren werkzaam is in Den Haag. Die ook de wethouder is. En ook nog fractievoorzitter van de VVD-fractie. Ja.
1: Mm-hmm.
3: Die man heb ik ook gesproken.
1: Ja.
3: Hoe hij dat ervaart en of dat te doen is. Nou, dat heb ik goed ter harte genomen. En voor mezelf besloten dat ik de komende tijd ga kijken of dat echt zo is.
1: Ja.
2: Dus het is nog een beetje afwachten of het dan goed te combineren is eigenlijk.
3: Nou ja, dat. Maar ja, ik beschik over bepaalde expertise op bepaalde onderwerpen die niet iedereen binnen onze fractie heeft. Dus het is niet zomaar vervangbaar.
2: Nee.
3: Ik zal wel wat meer op de achtergrond een ondersteunende rol gaan spelen. En of dat blijft in de rol als statenlid of dat ik een stapje terug doe binnen de fractie, dat gaan we de komende tijd bekijken.
4: Ja. Maar je dossiers zijn nu openbare ruimte, natuur, landschap.
3: Ja.
4: Dat zijn de 3.
3: Landschap, afval, ruimtelijk beheer, water.
1: Ja.
4: Leuke portefeuille.
1: Maar daar was eigenlijk omdat het die portefeuille was ook wat om te doen vanwege die vergunning waar het ook nog over ging. Hè?
3: Ja, maar.
1: Die boerencampingvergunning.
3: Ja, maar wat. Ja, nou ja, daar zijn we al een heel poosje mee bezig.
1: Ja.
3: Dat is ook een heel ingewikkeld.
1: Want je hebt traject. Even nog even voor de duidelijkheid: je hebt dus een boerderij?
3: Ja.
1: En daar zou je graag die boerencamping op runnen?
3: Nee, die hebben wij jaren. Ja. Daar hebben we ook vergunning voor. Mm-hmm. We hebben alleen iets meer ruimte nodig.
1: Ja.
3: Dus een stukje extra weiland wat wij in bezit hebben en voorheen gebruikten om dieren op te laten grazen. Dat stukje willen wij bij de camping trekken. En niet zozeer om meer plekken te creëren, maar wel om meer ruimte te creëren. Wij hebben vergunning al jaren voor 15 plaatsen.
1: Mm-hmm.
3: Het zullen er ook niet veel meer worden. Maar we kwamen wat ruimte tekort.
1: Ja. Maar hoe ga je nou voorkomen dat je zelf invloed hebt op hoe dit proces verder verloopt?
3: Door bewust niet op vergunningen te zitten, bijvoorbeeld.
2: Ja. Misschien dan een
4: simpel antwoord.
3: Ja, nou ja, en daar echt, en dat is oprecht, mij daar ook echt buiten te houden. Dus daar echt mij niet mee bemoeien.
1: Mm-hmm.
3: En dat kunnen mijn collega's prima doen. En dan wacht ik het
1: Die moeten daar op letten vooral. De collega's moeten er even op letten.
3: Ja, maar iedere inwoner kan een vergunning aanvragen voor wat dan ook. Net zo goed als ik.
1: Ja.
3: En dat wij hier al een poosje mee bezig zijn. En dat ik toevallig in de tussentijd naar voren word geschoven als wethouderskandidaat. Ja,
1: ja.
3: Dat is een samenloop van omstandigheden. Maar dat weerhoudt mij er niet van om deze functie te aanvaarden.
4: Nee, want dat zou nog een vraag zijn van mij. In de afgelopen dagen of weken is er veel reuring geweest. Is er een moment geweest dat je dacht van waar ben ik in godsvredesnaam aan begonnen?
3: Nee, want ik ben vanuit Den Haag wel wat gewend.
4: Ja.
3: Dus ik, dit, konden het wel verwachten. Maar alles is te verklaren. En ja. Nou, dat blijkt ook.
4: Je bent niet zo snel uit het veld slaan.
3: Ik ben niet veel, heel snel uit het veld.
4: Nee, dat blijkt.
1: Nee.
4: De rust helpt.
3: En uiteindelijk gaat het er ook om van... Wat wil men nou uiteindelijk ook als inwoner? Wil je iemand die ook expertise heeft vanuit de praktijk... op de onderwerpen waar die eindverantwoordelijk voor is?
4: Ja.
2: Ja.
3: En ik denk dat een hoop mensen dat toch wel fijn en belangrijk vinden.
4: En dan worden alle discussies die erover die belangenvermenging zijn... die worden op de achtergrond geschoven.
3: Dat heb ik zelf, ja, dat hoop ik, maar dat heb ik ook zelf in de hand door te laten zien dat het werkt.
2: En krijg je ook reacties vanuit het dorp zelf, van de inwoners?
3: Ja, heel veel.
2: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
3: Nou, heel positief.
2: Oké.
3: Ja. Ja. Ja, ik heb nog geen negatieve geluiden vanuit de inwoners voor.
2: Okay, ja.
4: En zo hoort het eigenlijk ook.
2: Ja.
3: En zo hoort het. Ja, kritiek mag altijd natuurlijk, als het terecht is zeker. En dan probeer ik daar ook altijd wat mee te doen.
1: En wat vind je vrouw ervan? Laten we daar eens over hebben. Want die zit even met die boerderijen, de boerencamping. En die moet alles gaan regelen eigenlijk nu. Want,
3: ja, die moet alles gaan regelen.
1: Ja,
3: daar hebben wij goed over gepraat met elkaar. En zij heeft ook gezegd, nou ik gun jou dit echt ook. Dat moet je ook echt doen.
1: Ja.
3: Maar besef dan wel dat jij er dan best wel alleen op het bedrijf komt te staan.
1: Ja.
3: Nou is dat niet helemaal waar. Want wij hebben natuurlijk goede afspraken gemaakt. Met mensen die wij kunnen inhuren. Onze buurman die springt heel veel bij. Die is ZZP'er. En die weet al jaren hoe het bij ons werkt. Dus die kan op alle vlakken inspringen. Was het net nog, we hadden hooi op het land liggen. En ik was op een werkbezoek in Bergse Hoek.
1: Ja.
3: En ik belde hem van, joh, volgens mij gaat het regenen. En hij heeft ervoor gezorgd dat 10 minuten...
4: Binnenhalen.
3: 10 minuten voor de bui. Zat ideaal. Het in de
1: En het is nu standaard, gaat hij de dingen oplossen samen met je vrouw dus eigenlijk. Ja. Dus jij moet alleen even s'avonds als je thuis moet even kijken, is alles goed gegaan? En
3: zo hebben we ook een vaste campinggast die kijkt of het gras te lang wordt en die dan op de maaitrekker springt.
1: Dan krijg je wel korting neem ik aan als je zelf moet maaien.
3: Daar gaan we wel regelmatig even mee uit eten.
4: Dat is zo'n kleine tractor is dat?
3: Ja.
4: Oh, dat vind ik alles zo leuk om zo'n ding te zitten.
3: Ja, hij ook. Dat vind ik fantastisch.
4: Ja. Ja. Okay, ik ga je bellen.
1: Dat is goed geregeld inderdaad op die manier. En wat ga je als eerste aanpakken als wethouder?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb van de week natuurlijk alle overdrachtsdossiers door zitten lezen. En dan ga ik voor mezelf wel een beetje een selectie maken van, nou, wat zou er in mijn ogen als eerste aangepakt moeten worden? En natuurlijk heb ik daar ook al diverse ambtenaren over gesproken.
1: Ja.
3: En, nou ja, dat zullen we met elkaar bekijken.
1: Maar je hebt nog geen antwoorden. Je weet nog niet precies, nou, eigenlijk dat vind ik wel belangrijkste.
3: Eigenlijk, als het aan mij ligt, pak ik alles gelijk aan. Maar
1: dat kan natuurlijk niet, hè?
3: Dat zit wel in mijn haar, maar ik denk niet dat verstandig is.
2: Maar je hebt niet zoiets van, over 4 jaar wil ik dit wel bereikt hebben?
3: Over 4 jaar, ja, ik heb wel een doel voor ogen. En bijvoorbeeld het ontwikkelen van regionaal groen gas.
2: Ja.
3: Dat is nog wel in Zoeterwoude ook wel een behoorlijk thema. Want er zijn momenteel wijken, met name aan de Rijndijk, die verplicht van het gas af moeten.
4: Ja.
2: Ja, ja.
3: En dan creëer je eigenlijk weer een ander probleem. Namelijk de netcongestie hebben we mee te maken.
2: Ja.
3: En,
2: ja.
3: Ja, als je dan een school bouwt en je komt erachter dat die school geen stroom kan krijgen omdat het net gewoon vol is. Ja, dan hebben we het totale probleem niet opgelost. Maar Zoeterwoude is een agrarische gemeente. Met veel agrarische bedrijven, met veel koeien, met veel mest.
2: Mm-hmm.
3: Dat is best wel een probleem voor die boeren ook. Die moeten veel mest voor veel geld afvoeren. En in de regio, bij de buurgemeente, is een boer bezig om daar een pilot mee te draaien, mest vergisten, groen gas maken.
2: Ja.
3: Wordt ook een wettelijke verplichting om een bepaald percentage groen gas bij te mengen. Nou, hoe mooi zou dat zijn als we dit in deze regio, met toch veel agrarische bedrijven om ons heen, om een mooi project op te zetten.
1: Ja. Dus dan zou Zoeterwoude een beetje het verschil kunnen maken.
3: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja. Ja,
4: is het dan ook eigenlijk handig dat je statenlid bent? Want daar hoor je dingen, die kan je meenemen naar Zoeterwoude.
3: In die zin is het wel eens handig natuurlijk. Maar je moet altijd wel de afweging maken. Hoe zit het met de belangen die je dient?
4: Je kan dingen in je achterhoofd houden.
3: Tuurlijk. Ja. Dat kan altijd natuurlijk. En ik hoor altijd veel en ik neem veel in me op.
1: Ja. Je bent zelf trouwens ook de oprichter van de partij, hè?
3: Van
1: ZZV, de partij waar je zit. Ja.
3: De medeoprichter, ja.
1: Ja, de medeoprichter. Maar en kan je dan nog voorkomen dat, want je bent wethouder, dat je dan ondertussen ook partijpolitiek bedrijft? Want dat hoort toch een beetje apart te zijn ook?
3: Nou, we hebben een bestuur en die ziet daar goed op toe. Dus,
1: En maar er zit een bepaalde passie achter waarschijnlijk, waarom je überhaupt deze partij bent begonnen samen met een ander.
3: Ja, nou ja, de bedoeling was eerst dat we dat met een BBB-fractie, een plaatselijke BBB-fractie zouden doen. Ja. Daar hebben we het volgens mij hier ook wel eens over gehad.
4: Ja.
3: Dat mislukte. En toen waren we genoodzaakt, tenminste genoodzaakt, als we dan nog mee wilden doen, om een even lokale partij op te richten, even snel.
1: Ja.
3: En dat is ook een...
4: Dat is gebeurd.
2: Zo geschieden.
3: Een hot item in veel gemeenten. Dus daarna kwam er nog een lokale partij bij. Dus, nou.
1: Ja, ja, daar komt eigenlijk nog iemand van langs. Maar die komt voor het dorpsfeest vertellen. Met jouw paardenkoper komt hij nog even langs.
3: Die zijn hier regelmatig de gast begrepen.
1: Ja. Belang voor Zoeterwoude, maar jullie zijn in het college gekomen. Ja. Hoe is het met de andere twee trouwens? Heb je al gevoel van, nou, daar kan ik de komende jaren wel gezellig mee uit de voeten?
3: Welke andere twee?
1: Nou, de wethouders.
2: Andere wethouders.
3: Ja, dat
1: Angelique
3: gaat heel
1: Beekhuizen.
3: Goed. Ja, Angelique is van schrik een week op vakantie gegaan.
1: Oh, moet even bijkomen. Ja.
3: Ik denk, daar moet ik even niks mee maken.
1: Mediteren.
3: Laat ze het maar even uitzoeken. Maar ik kan het met allebei heel prima vinden.
1: Ja, de andere is Arjan Agema.
3: Ja.
1: Van Progressief Zoeterwoude.
3: Ja, nou ja, daar heb ik van de week veel mee opgetrokken. We zijn samen naar Oeschees geweest. Naar het eerste regio-overleg.
1: Ah, ja.
3: Dus dat hebben we ook samen gedaan. Dat ging goed.
1: Dus tot nu toe, de eerste periode, hele korte periode, is in ieder geval de samenwerking nog goed.
3: Ja, maar ik ga ervan uit dat hij ook goed
1: blijft. Dat hij goed blijft natuurlijk ook, ja. En dan krijgen we straks ook nog een andere burgemeester natuurlijk.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, ja, het wordt een hectische periode in Zoeterwoude.
1: Heb je er zelf een rol in ook, komt de selectie daarvan trouwens? Hoe werkt dat?
3: Die heb ik als de eerste week als raadslid en fractievoorzitter wel gehad.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Maar we hebben nu een nieuwe fractievoorzitter, Bonnie van der Poel.
1: Ja.
3: En die gaat daar zo meteen mee aan de slag om een definitieve burgemeester in Zoeterwoude weer aan te stellen.
1: Ja.
4: Nieuw bloed.
3: Daar speel ik geen rol
1: mee. Nou, inderdaad, nieuw bloed inderdaad.
4: Nieuw bloed.
1: Ja. Waar kijk je persoonlijk het meeste naar uit? Komende periode in deze rol?
3: Ja.
1: Om te doen ook? Wat lijkt je het aantrekkelijkste hiervan?
3: Nou, ik vind het heel gaaf dat ik ook ruimtelijk beheer in mijn portefeuille heb. Ik heb ooit een aantal jaren ook zelf bij de buitendienst gewerkt in Zoeterwoude. En om daar nu als wethouder bij betrokken te zijn, vind ik wel heel mooi. Ik kom ook nog wel wat oude bekenden tegen daar.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en ik hoop die lijnen tussen buiten en binnen, die zo kort mogelijk te krijgen. En,
1: ja.
3: Nou ja, daar ook mooie dingen mee. Dus
2: je eigenlijk ook heel dicht bij de inwoners gaan staan eigenlijk.
3: Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma ook duidelijk naar voren gebracht. En daar ga ik me echt voor inzetten.
1: We gaan dat volgen.
2: Zeker.
1: Als er iets interessants gebeurd is hoe te wouden, gaan we je vast nog een keertje zien hier weer. Maar er gaat vast wat interessant gebeuren natuurlijk.
3: Altijd.
1: Zeker
3: altijd.
1: Nu je daar allerlei dingen te doen hebt. dat lijkt me wel.
4: Immer gezellige dorp.
1: Ja, precies. Heb je ook 3 telefoons trouwens nu? Heb je, omdat je nu 3 dingen doet. En een camping en dan ook nog...
3: Ik heb 2 telefoons.
1: Oh, 2 telefoons. Ja,
3: dat was wel nodig onder andere.
1: Oké. Okay. Fijn dat je hier was om even te vertellen over het nieuwe wethouderschap Edwin Veldhuizen. Van ZZV, maar nu dus wethouder in Zoeterwoude. Dankjewel. Fijn weekend.
3: Dank jullie wel.
1: Dit is Zomer met Homewrecker. We zijn er aan plus. Yeah.

0: hoeft ook wel niet, maar het is wel een leuke plaat. Homewrecker van Sambar.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Zo, Michel Verheij die heeft vandaag een mooie straatplaat voor ons uitgekozen. En we hebben één tip tot nu toe. Hè?
2: Ja, briljant.
0: Ja, dat ken ik van mezelf. Vertel, we hadden één tip gehad. Dat was een tip ook alweer, de eerste.
3: Ze zijn daar zojuist naartoe gevlogen.
0: Ja, dus ja, dan heb je er ook iets mee aan.
2: Heel karig.
3: Okay.
0: Ja, maar, en verder?
3: Nou, de tweede tip is dan, en dat hebben ze samen gedaan met een Bijbelse vrouw.
0: Dat hebben ze samen gedaan met een Bijbelse vrouw. Hoeveel Bijbelse vrouwen zijn er?
3: Nou.
2: Maria?
0: Sarah.
3: Ja.
0: Nee. Sarah?
3: Nee, ik ga zeggen Maria. Nee, maar
0: Sarah is een Bijbelse vrouw.
3: Ja, maar er zijn er nog meer.
0: Fleetwood Mac.
2: Nee. Maria?
3: Ja, dat is ook een Bijbelse vrouw.
0: Ja, precies, ja. Maria Magdalena.
2: Magdalena. Ah, zitten we warm.
0: Zit warm, ja.
3: Ah, we zijn klaar met dit item.
0: Of is dat ook een tip? Is ook een tip.
2: Halleluja.
0: Nee.
3: Halleluja. Ze zijn nou zojuist naartoe gevlogen samen met een Bijbelse vrouw.
0: Maar wie zijn ze?
2: Ja, dat gaan we al de hele tijd af.
0: Ja, snap ik.
2: Wie zijn ze? Give it to myself.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. De vertraging is nog een uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: zijn.
1: Oh, Dua Lipa, Illusion. Dua Lipa garantie, hè?
2: DLG, hè?
1: DLG, hè? De vrij nieuwe met DLG.
2: Ja, ja, ja.
1: Heel belangrijk. Mag niet ontbreken. Nee. Ik heb het concert gezien inmiddels trouwens. Ik vertelde vorige week dat een concert van haar op YouTube nu. Ja. Hij heeft zich gewoon gratis beschikbaar gesteld op YouTube. Dus je hoeft niks te kopen of wat ook. Je kan gewoon gratis kijken.
2: En die heb jij helemaal bekeken?
1: Die heb ik natuurlijk helemaal bekeken.
3: Je bent echt fan, hè?
1: Het is een concert in Mexico. Dat was haar laatste concert van de hele reeks. Ze heeft iets van ruim 90 concerten gedaan. Ik heb er maar eentje van gezien trouwens live, hè? Dus en dat valt wel mee.
2: Kijk je dat dan samen met je vrouw? Kijk je dat
1: alleen? Nou, die heeft, als ze in de kamer was, even half oog meegekeken. Maar voor de rest, nee. Dat is
2: echt jouw ding, zeg maar.
1: Mijn ding, ja.
2: Jouw ding.
3: Ja, Robert gaat naar K3, dus...
2: Ja, dat is waar. Ja,
1: die heb je ook, die mensen, dus... ik heb Dua Lipa. Ja. Is toch goed?
2: Zeker, ja.
1: Maar het is echt aan te raden, hoor.
3: Ja, maar je kijkt er een beetje zwijmelend bij ook. Zo van Dua. Dua Lipa. Je spreekt het ook uit.
1: Goed, John, wat hebben we al vandaag van gasten nog?
2: Je hebt wel een punt, Michel. Ja, ik hoor het ook.
1: Ik mis Tijmen. Ik mis Tijmen.
2: Ik
1: mis heel erg Tijmen. We hebben Tijmen, die is...
2: Tijmen?
1: Ja, die is gewoon een verbinderder. Ja, Tijmen is er vandaag helaas niet, maar hopelijk is hij er volgende week bij. Michel Verheijen, we zijn toch blij dat je bent. En wie komen er nog, John?
2: Nou, we gaan zo bellen met Erik Maas, raadslid van de SP in Voorschoten, over het heipalenonderzoek dat er heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, zoals Rudo zei, Michel Verheijpalen onderzoek.
2: Michel Verheijpalen onderzoek, inderdaad. Ja. En dan rond de klok van 7:15 ongeveer gaan we nog praten met Mathieu Paardenkoper over het aanstaande dorpsfeest in Zoeterwoude.
1: Ja.
2: Ja. Dat zit er ook weer aan te komen.
3: Altijd gezellig. Het dorpsfeest, hè?
2: Het dorpsfeest.
1: Ja, er is maar één dorpsfeest in Zoeterwoude.
3: Ja.
1: Dat moet hem zijn, hè? Nou, dat is straks nog. We hebben nog de straatplaat. We hebben natuurlijk net vlak voor 6 nog een extra tip gehad. En voor mij zat ik heel erg warm met mijn Maria Magdalena.
3: Nou, ik ga je toch nog een extra tip geven.
1: Oh, toch? Was het niet goed dan?
3: Ja.
1: Dat was wel goed. Maria Magdalena was wel goed.
2: Jij wil graag dat we het raden.
1: Nee. Is ook wel leuk. Een keertje.
2: Zeker.
3: Een keertje wel,
1: Gewoon een prentbreuk.
3: Maar ik herhaal het nog even. Ze zijn er zojuist naartoe gevlogen.
2: Ja.
3: Samen met een Bijbelse vrouw.
2: Ja.
3: En de derde komt hij. Het is een hemellichaam.
1: Het is een hemellichaam.
2: Hemellichaam.
1: Een hemellichaam.
3: Dag. Denk lekker na. Ja, het is nou zo simpel.
2: Maar heeft dit allemaal betrekking op de artiest, de plaat of de straat?
3: Het heeft
1: luister, welke plaats hebben we daar eigenlijk over?
2: Welke plaats hebben we het over?
3: Het is Leiden.
1: Oh.
2: Nou, dat valt er in ieder geval wat af.
1: Ja, het is wel met je grote plaatsen om uit te kiezen.
3: Nou, dit is zo simpel. Een Bijbelse vrouw, een hemellichaam. Ze zijn er net naartoe gevlogen. Jongen.
2: Ik denk dat de straat al weet.
1: Toch Dua Lipa, denk ik, hè?
3: Kijk, gaat hij weer, die onderlip gaat hangen.
1: Dua Lipa. Hemels lichaam, dat moet het zijn.
2: Ik denk dat de straat al weet. Mag ik de straat zeggen?
3: Nee.
2: Ik denk al weet.
1: Ja, ik wil nog even dat we in ongewisse zitten.
2: Oké.
1: We zijn er weer, hoor.
4: Het is vrijdag.
1: Zo is dat, mensen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Laat het licht aan. Van Sneller was dat bij Centraal Plus. Het is niet de nieuwste single, begrijp ik. Dit is wel iets nieuws.
1: Ja, gisteravond werd hij gelanceerd.
0: Oh, gisteravond.
1: Aan. Gisteravond hoorde
0: net
1: ik...
0: nieuw.
1: Hij heet volgens mij Bier, Vrienden en Park. Ah. Ook een lekkere beat, gewoon voor de zomer.
0: Gewoon, gewoon gezellig. Lekker. Gezellig. Ja. Iets anders nu. We gaan over de Michel van Heipalen hebben. Michel.
1: Ja. Dat komt zo te lucht vallen.
0: Ja, ja, de Heipalen van de huizen in de Vlietwijk. Daar hebben we het over de gemeente Voorschoten. Zijn stevig genoeg voor de huizen die erop staan. En dat blijkt namelijk uit het Heipalen onderzoek. Dat woningbouwcorporatie Reinhard Wonen heeft laten uitvoeren. Dat is gedaan in het gebied dat door Reinhard Wonen wijk C wordt genoemd. Tussen de Nieuw-Voordorpstraat en het Albert Schweitzer-plantsoen. En waarom dat nou allemaal gebeurd is, dat weet Erik Maassen van de SP. Die is daar raadslid in de gemeente Voorschoten. Erik, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat heipalenonderzoek, er wordt niet zomaar een openbaarmaking gevraagd. Want dat hebben jullie namelijk gedaan. Van dit heipalenonderzoek, wat is precies de situatie daar in deze wijk?
2: Nou, het is al een tijdje zo dat Reinhard Wonen plannen heeft om woningen te slopen en daar iets nieuws neer te zetten. En een van de redenen die ze daarvoor gaven was dat de funderingen erg slecht waren. En dat ze daarvan uitgingen dat de heipalen rot waren. En dat ze die woningen die er stonden eigenlijk niet zouden kunnen renoveren.
0: Ja, ja. En jullie hebben via motie eigenlijk dat heipalenonderzoek, dat de openbaarmaking daarvan hebben jullie afgedwongen. Ja. Waarom moest het überhaupt zoveel moeite kosten om dat openbaar te krijgen?
2: Ja, dat is een goede vraag. We hebben daar eigenlijk vanaf het begin naar gevraagd. En we zijn ook met een paar bewoners meteen in gesprek gegaan van... zijn die woningen nou echt zo slecht? Kun je hier nog goed wonen? En de meeste mensen die zeiden van ja, het zijn prima woningen. Er is wat slecht onderhoud gepleegd de afgelopen jaren. En het zou fijn zijn als dat hersteld wordt. Als die woningen dan gewoon weer up-to-date zijn. Maar ze hoeven niet weg. We willen hier graag blijven wonen.
0: Ja.
2: Dus wij waren wel verbaasd dat Reinhard een paar maanden geleden zei van ja, die woningen, die heipalen zijn slecht. En toen zeiden we, nou laat maar zien dan.
0: Ja, en toen bleek dat het eigenlijk al wel meeviel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en het eigenlijk bevestigt dat wat de bewoners al een tijdje zeiden, dat het eigenlijk gewoon prima woningen zijn.
0: Ja.
2: En dat geldt natuurlijk niet voor de hele Vlietwijk, maar vooral dat wijk C, daar was heel veel onrust. Omdat mensen echt bang waren dat daar heel... Nou, dat er flink met een sloophamer doorheen gegaan zou worden. En de heipalen op zich zijn daar geen reden voor. Dus nee. Wij hopen dat we nu met Reinhard in gesprek kunnen gaan en zeggen van oké, die huizen zijn goed. Knap ze maar op.
0: Ja, maar even, ja, Reinhard heeft niet voor niks dit toch eerst aangevoerd natuurlijk als argument. Hè? Dus dat argument is dan nu van tafel, geef je zelf elkaar. Maar ja, welke andere argumenten zijn er nog wel eventueel een risico om die woningen daar te slopen?
2: Nou ja, wat we horen van Reinhard is dat ze extra ruimte willen om woningen te bouwen. En wij zijn natuurlijk wel heel erg voor extra sociale huurwoningen. Maar niet als dat ten koste gaat van anderen. Dus er zijn heus wel plekken waarvan we zeggen van nou, daar zou je wat extra kunnen neerzetten.
0: Maar dit is meer de hoogte ook andere... misschien dan?
2: Ja, misschien dat willen ze ook inderdaad. Maar niet alle straten zijn er geschikt voor in Vlietwijk.
1: Nou, Erik, eigenlijk heeft Reinhard Wonen dus oneigenlijke redenen aangevoerd om te bekijken of ze die woningen toch konden slopen.
2: Nou, in ieder geval hebben ze dit als argument gebruikt voordat ze wisten hoe het zat.
1: Ja, dat is...
2: En dat is wel heel jammer.
1: Dat is niet gebaseerd op wederzijds trouwen dan, ook voor de toekomst.
2: Maar dat is een goed punt. Ik denk dat het wel nog lukt om het vertrouwen te herstellen als we nu daar echt een klap op gaan maken.
1: Ja.
2: Ik snap heel goed dat de bewoners nu wel wantrouwend zijn.
0: Ja, want je wilt er gewoon echt alle informatie boven tafel hebben. Wat mis je nu nog aan informatie? Welke stukken of analyses zou je nog graag willen hebben?
2: Nou, wat wij heel graag willen zien is een stedenbouwkundig plan van wat ze nou van plan zijn. Daar heb ik al een aantal keer om gevraagd en dat is er steeds niet. En de wethouder, die is inmiddels afgetreden, die zei steeds van die plannen die zijn van Reinhard, maar dat is natuurlijk niet zo. De gemeente maakt het plan van het stratenplan daar en hoeveel parkeerplaatsen daarvoor nodig zijn. En ja, dat heb ik nog nooit gezien van de gemeente, dus dat wil ik wel heel graag zien.
0: Ja, ja. Ja, de bewoners van de wijk die leven dus eigenlijk al langere tijd in onzekerheid. Wat hoor jij nog van hen? Wat we zouden moeten weten hierover?
2: Nou, zij willen in ieder geval voor hun eigen huis gewoon weten waar ze aan toe zijn. Vooral ook omdat het niet alleen maar huurwoningen zijn, maar er her en der koopwoningen tussen staan.
1: Ja.
2: En die mensen die schokken zich natuurlijk helemaal wild. gaat Reinhard mijn huis slopen, terwijl het van mij is. Dus die wilde ook zekerheid hebben. Nou, dat zijn ook precies de plekken waar Reinhard nu het onderzoek heeft gedaan. In de buurt van die koopwoningen. En dat betekent eigenlijk dat het zeer waarschijnlijk is dat Reinhard gewoon de huis in die straatjes wel laat staan. Ja. Of in ieder geval rondom die koopwoningen. Mensen willen nog meer weten en daarom organiseert de gemeenteraad van Voorschoten op 1 juli een raadpleegbijeenkomst waarin we Reinhard wonen en allemaal experts en allemaal bewoners gaan uitnodigen om gewoon boven tafel te krijgen wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er nou verstandig is om hier te gaan doen.
1: Maar dan zullen ze met expliciete informatie moeten komen, want wantrouwen is nummer 1 natuurlijk nu.
2: Ja, dat begrijp ik, maar dat is al een hele tijd zo. Dat want er zijn al een aantal informatieavonden geweest voor burgers. En de ene keer hing daar een schets waarin grote delen van de wijk gesloopt werden. En de andere keer hing er weer een schets waarin bijna alles bleef staan. En, dat waren werktekeningen, dat snap ik wel. Maar heel veel mensen zijn er wel heel ongerust over.
1: Ja, en dan dijt er geloofwaardigheid in. Ik snap best dat mensen ongerust worden.
2: Ja, ik ook. Zeker ook. Kijk, mensen die in een huurwoning zitten, dan denkt zo'n corporatie van die woningen zijn bij ons, van ons, wij mogen daarover beslissen. Maar die mensen die voelen dat echt heel anders. Ja. Die wonen soms al 20, 30 jaar in zo'n sociale huurwoning en die zien het echt als hun huis. Ja. En dan kan je niet zomaar zeggen, nou die gaan we slopen, want de heipalen zijn niet goed. En dan blijken de heipalen ook nog wel goed te zijn.
1: Maar Erik, je had het ook over achterstallig onderhoud.
2: Ja. Nou, dat is er wel. En op de ene plek meer dan de ander. Reinhard Wonen heeft deze woningen een paar jaar geleden gekocht van Woonzorg, een andere corporatie. Mm-hmm. En die heeft er niet goed voor gezorgd. Dat heeft iedereen wel, daar is iedereen het wel over eens. Dus ja, er zal wel geïnvesteerd moeten worden in deze woningen. Er zijn echt plekken waar de schimmels op de muren staan. Ja. Of waar de slakken in de besteklaar zitten. Dit is geen grapje. Oh. Ja, precies. Er is zeker werk aan de winkel. En wat mij betreft gaan ze er ook mee beginnen met een mooi plan om dat mooie huizen te wonen. Om ook zeg maar de samenhang van die wijk, want is er echt op die ook gewoon te houden.
0: Ja, ja. Nou, als eerste dus nu die raadpleegbijeenkomst 1 juli, zei je volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Dan is het zover en dan is het voor alle bewoners. Maar daar is Reinhard dus ook bij aanwezig en jullie als gemeente ook?
2: Ja, en er zullen ook bewoners worden uitgenodigd om dan wat uit te leggen aan de gemeenteraad van hoe dat er nou allemaal kan gaan.
0: Ja, ja, ja. Nou, iedereen die daar belang bij heeft, kan zich daar, neem ik aan, voor aanmelden. Of moet dat, of kan je gewoon binnenlopen? Waar is het eigenlijk?
2: Het is een soort gemeenteraadsvergadering, dus iedereen kan daar gewoon binnen. Wij zullen een paar bewoners uitnodigen als gemeenteraad die dan ook het woord mogen voeren namens de bewoners.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting. Erik Maassen van de SP in Voorschoten. Over
2: dankjewel.
0: De situatie in Vlietwijk. Dankjewel. Fijn weekend.
2: Tot ziens.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, niet omgekeerd dus, hè. Het is Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Taylor.
2: Ja, zeker.
1: Net zoals Dua.
2: Ja. Sean, jij hebt de straat geraden, begrijp ik.
3: Ja, dat vermoed ik wel, ja.
2: Nou, volgens mij was Michel wel behoorlijk helder erover dat jij helemaal goed had.
3: Ja.
2: Dus we hebben straks in 5 of 7 de straatplaat, de laatste plaat die we draaien in de show.
3: Moet ik het al zeggen, of niet?
2: En dan gaan we dus een koppeling maken tussen een straatnaam en een mooie plaat.
1: Ja.
2: En alle tips die jij gegeven hebt, Michel. Weet John gewoon wat de straatnaam is?
1: Ja.
2: Wat is jouw idee?
1: Zal ik ze nog even herhalen, de tips?
3: Ja, herhaal ze.
2: Nou, doe even. Ja, precies, ja.
1: Ze zijn er zojuist naartoe gevlogen. Een hemellichaam.
2: Mm-hmm.
1: Samen met een Bijbelse vrouw.
2: Ja. En toen kwam jij op welke straat?
3: En dan kom je uit op de Magdalena Moonstraat in Leiden.
2: Is dat goed?
1: Ja, dat is goed.
2: Hoppatee, ja. Lekker hoor.
3: Ik heb hem zelf ook wel eens als straat laten.
2: Nou moeten we nog even de plaat. Ik denk dus aan toch iets met Maria Magdalena van Sandra of zo. Xandra heet ze, geloof ik. Ik denk dat die het wist. Dat zal
4: uitlaat, dit toch? Is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Oh. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Nou, best een unicum dat we gewoon 6:30 al weten wat de straat is trouwens. Hè. Dat komt echt nooit voor.
3: Dat komt bijna nooit voor.
2: Nee, dat komt echt nooit voor.
1: Nou, dankjewel.
3: Of het compliment is.
2: Er gaat iets mis met het nieuws.
3: Ja, wat ben je
2: al
3: aan
2: het
3: doen?
2: Nou, ergens is er iets misgegaan met het muziekje. Wacht even hoor, ik moet eventjes iets veranderen, geloof ik.
3: Ja.
2: Want ik heb natuurlijk een beetje ondergrond nodig om überhaupt iets zinnigs te kunnen vertellen over de gebeurtenissen in onze regio.
3: Misschien Michel nog even een tip dan. Kan je nog iets bedenken?
2: Nog een tip?
3: Ja, voor de plaat.
1: Voor de straatplaat.
3: Voor de artiest, ja.
1: Voor de artiest, het is zowel in een hele oude uitvoering als een hele moderne nieuwe uitvoering.
3: Dus hij is gecoverd.
1: Ja. Okay. Vele malen.
3: Vele malen.
1: Het is wel een oldtimer. Ja. Maar prachtig.
2: Ja.
3: Is het een feestnummer?
1: Nee. Ja. Een zwijmelnummer.
2: Zullen we gewoon nieuws gaan doen?
3: Ja, doe maar.
2: Wordt niks dit. In Leiderdorp is gisteren officieel afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. Tijdens receptie in het gemeentehuis sprak burgemeester Tjarda Struik haar waardering uit voor zijn inzet in de afgelopen 12 jaar. En zo omschreef Romeijn als een verbinder die mensen wist samen te brengen en zich met grote betrokkenheid inzette voor het dorp en de regio. En ook vanuit de gemeenteraad werd stilgestaan bij zijn bijdrage aan onder meer onderwijs, cultuur, sport en regionale samenwerking. Met zijn vertrek komt een einde aan een lange bestuurlijke periode in Leiderdorp.
1: Ja.
2: En in Wassenaar, daar hebben VVD en D66 en lokaal Wassenaar hun coalitieakkoord gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar beschrijven de partijen hun plannen voor de komende bestuursperiode. De coalitie wil investeren in woningbouw, leefbaarheid en een financieel gezonde gemeente. En ook wordt ingezet op het behoud van het dorpse karakter van Wassenaar. En met het akkoord komt de vorming van een nieuw college weer een stapje dichterbij. En dan hebben we nog nieuws uit Leiden. Daar stopt de gemeente met deelname aan het tv-programma De Overtreders. Volgens het stadsbestuur hebben niet alle handhavers behoefte aan het werken voor de camera. En daarnaast vindt de gemeente dat het werk van boa's en toezichthouders niet bedoeld is als tv-entertainment. Het programma volgde de afgelopen jaren handhavers tijdens controles in de stad. En de gemeente benadrukt wel dat de inzet van handhaving wel onverminderd doorgaat.
1: Ja, dat lijkt me
2: dus niet zo van, ook geen camera. Laat dan maar zitten. Want als niemand het ziet, hoeft het ook niet meer.
1: Ik heb net een fatbike gekocht.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, tegenwoordig gaat iedereen in mobieltjes bij ze natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk altijd camera toezicht wat dat betreft. Hè? Camera op je neus.
3: Ja.
2: En dan even kijken hoe het buiten is. Nou, morgen begint met flink wat zon en stapelwolken. In de loop van de middag neemt de bewolking tijdelijk toe. Maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden aan de kust. En lokaal 24 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En zondag wordt het nog ietsje warmer met veel zon. En slechts af en toe wat hoge bewolking. In het binnenland kan het dan 25 graden worden, terwijl het aan zee enkele graden koeler blijft. Het blijft beide dagen waarschijnlijk toch droog. En daarmee zijn de omstandigheden goed voor evenementen en activiteiten buiten.
1: Kijk.
2: Nou, is dat goed of niet?
1: Ja.
3: Zeker.
2: Heb je files of...
3: Nou, het is onverminderd druk nog.
2: Oh ja?
3: Nou, dat komt hoor.
2: Ja.
3: Wat een beetje regen.
2: Show.
3: Ja, je ziet het, een beetje regen, gelijk allemaal file overal. Op de A4 is het nog steeds behoorlijk druk. Ik ga de belangrijkste bij ons in de regio even noemen.
1: Onverminderd, hè?
3: Ja, ja, op, tussen, ja. tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt De Hoek en Roelevarensveen, daar staat een file van 9 kilometer. De vertraging is daar 11 minuten. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ook op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Hoogmade en Leidschendam, een file van 8 kilometer met een vertraging van 6 minuten. Daar is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan gaan we door naar de A44. Want op de A44 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam, bij afrit Noordwijkerhout, een file van 7 kilometer met een vertraging van 8 minuten. En ook tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Ommedijk en Wassenaar, een file van 2 kilometer met een vertraging van 9 minuten. En daar is sprake van stilstaand verkeer.
0: Het is toch niet te geloven, dit?
3: Nee, het is echt
1: een druppelregen.
3: Te geloven, inderdaad. En dan hebben we nog de N206 tussen Heemstede en Zoetermeer, ter hoogte van Stompwijk en Zoetermeer, een file van 3 kilometer met een vertraging van 5 minuten. En dan gaan we nog als laatste naar de N434.
1: Onverminderd.
3: Die eventjes weer erbij pakken, want die zat net onderaan mijn lijstje. Dus er was naar en Zoeterwoude, ter hoogte van knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet, een file met een vertraging van 6 minuten. En de totale filelengte daar is 4 kilometer. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
0: Het is al echt lang geleden dat we 6:30 nog zoveel files hadden.
3: Ja, meestal zijn de files dan wel weg.
0: Dat is het echt. Regen.
3: Het is echt druk.
0: En misschien een beetje glibberig, omdat het natuurlijk lang droog geweest is.
1: Ja, en dan zijn de wegen glad.
3: Ja,
1: dan staat er wat schuim op het weg.
3: Een verklaring.
0: Gaat iedereen rustiger rijden.
3: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou ja, en wij hebben natuurlijk ons paradepaardje. Dat is toch de A4. Dat is hier vlakbij.
3: Dat blijft,
0: en al die andere wegen zijn ook al vlakbij.
3: Al staat er nu geen file op de A4.
0: Maar de A4 moeten we altijd even in het zonnetje toch hebben. Ondanks de regen toch even in het zonnetje.

0: plezier.
1: Nou, is dat gezellig of niet? Hè?
2: Ja.
1: Op de A4. Succes daar.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Blow Me One Last Kiss. Pink was dat bij Centraal Plus. De Vrij Nibo. Tot 7 uur zijn we er nog. En ja, ja.
1: Ja.
0: We gaan weer feesten, hè?
1: Zeker. Hij is binnen.
2: Hij is het feestvarken.
0: Mathieu Paardenkoper.
2: Nou. Natuurlijk, dat valt op zich ook wel weer mee, hè?
0: Wat doe je toch?
2: Sorry?
0: Je bent het toch?
2: Ja, we hebben toch een feestvarken. Kom op.
3: Feestneus dan?
0: Feestneus?
2: Nee, gewoon organisator van het dorpsfeest.
0: Organisator
2: een
0: van...
2: Een van de organisatoren van het dorpsfeest.
0: Ja, precies. Van de bekende commissie ook.
1: Ja, ja.
2: De stichting.
0: De stichting. Niet de feestcommissie.
2: De stichting van het dorpsfeest.
3: Ja. Het dorpsfeest.
2: Het dorpsfeest.
0: En natuurlijk ook van de partijen. Dan mogen we dat nog zeggen?
2: Het leukste dorpsfeest van de regio. Ja, maar nee, we gaan het nu niet over de partijen hebben.
0: Nee, je bent partijloos, hè? Je bent voor het feest ben je partijloos.
2: Ben ik helemaal partijloos.
0: Je zit natuurlijk wel maar een partij.
2: Ik zit wel met een partij, maar daar gaan we het nou niet over.
0: Nee, daar gaan we het niet over hebben.
2: We gaan het nu over dorpsfeest hebben.
0: Partij. Goed.
1: Je wilt het toch even gezegd hebben?
0: Nou, het feest,
2: ja, ja, moet er toch even
0: feest is ook een soort partij natuurlijk, hè? Laten we wel zijn.
2: Ja, partijtje. Ja, ja, ja. Vroeger zei je
0: een partijtje, maar het is maar een partijtje.
2: Kom je ook naar mijn partijtje?
0: Elk jaar is er weer zo'n groot feest in Zoetewoude.
3: Ja. Hoe krijg je het van elkaar?
0: Nou, inderdaad, hoe krijg je het van elkaar? Want ja. Hey, het is niet de minste die je langs krijgt in het...
2: Nou ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Gewoon hard werken met z'n allen, schouders eronder, leuke ideeën verzinnen en uitvoeren. Zo krijg je dat voor elkaar.
0: Hoeveel mensen werken eraan mee? In de denkfase, zeg maar.
2: In de denkfase, dan zitten we mannetje of 10 ongeveer.
0: Oh, nou, dat is
2: dus,
0: wat.
2: Het is niet dat we daar 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig zijn. Hè? Vanaf september dan beginnen we weer.
0: Met brainstormen.
2: En dan gaan we brainstormen. En dan gaan we artiesten bedenken wie we willen hebben. En, ja. En nou, dan kijken of het een beetje betaalbaar is. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En dan een beetje tot begin maart, april, dan vergaderen we 1 keer in de maand. En dan vanaf april dan gaan we 1 keer in de 2 weken. En dan, nou ja, nu is het gewoon elke week.
0: Ja.
2: Dus vanavond ook weer.
0: Vanavond ook weer?
2: 8 uur. Dus,
0: wat moet er vanavond besproken worden? Wat is er
2: Vanavond gaat het echt gewoon over de puntjes op de i. Weet je waar we tegenaan lopen. En de belangrijkste dingen zijn al gedaan. Het boekje is in elkaar gezet. Sponsors zijn gezocht.
0: Iedereen is geboekt ook. De artiesten en zo, die zijn er.
2: Ja, dat doe je al in... Oktober, november doen we dat al.
3: Mathieu, even, wat is het doel van het dorpsfeest?
2: Lol maken.
3: Oké.
0: Nou, ja, dat had ik niet voor voorkomen. Dat had ik jou kunnen vertellen.
2: Het officiële doel van de stichting is Zoetewoude dorp en de gemeenschap verbinden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om dat je 3-4 dagen gewoon lol hebt met elkaar. Ja. En er een leuk feest neerzet. En dat gaat van jong tot oud. En alles ertussenin, daar doen we dat voor.
3: En dat hou je 4 dagen vol?
2: Geestelijk wel, lichamelijk wat minder. Maar dat zal misschien de leeftijd zijn. Het is echt gewoon knallen.
0: Ja. En je zei net, je begint zo met zo'n brainstorm van wie er aan. Maar heb je zelf een idee er doorheen gekregen ook? Van dat vind ik belangrijk, dat moeten we even doen.
2: Nou, mijn idee wat ik er doorheen wilde krijgen, dat ging niet, want het was onbetaalbaar.
0: Dua Lipa toch, denk ik.
2: Nee. Echt bovenaan op mijn verlanglijstje staan bands als Bluff of The Dirty Daddies. Dat
0: kostte zelf een halve ton zeker of zo.
2: Nou ja, de laatste keer dat ik de prijs van Bluff hoorde was 60.000 euro.
1: Zo.
2: Dat voor een half uur betalen. Nee, daar staan ze volgens mij wel avondvullend. En de Dirty Daddies die zijn iets van 20.000. En daar zou je kaarten verkopen. Dan krijg je ook nog een recettendeling. En uiteindelijk, je moet een grotere tent en allerlei andere dingen erbij.
3: Nee. Veiligheid.
2: Dat is gewoon onbetaalbaar. Ja, ja. Het is echt gewoon onbetaalbaar.
1: Ja. Maar de puntjes op de i vanavond, waar moet ik dan aan denken?
2: We lopen de checklist nog na. We hebben een checklist van 7 kantjes. En die loop je daarna. En dan ga je kijken, van, wat is er nog niet gedaan? Wat is de stand van zaken? Ja. Vrijwilligers.
1: Ja.
2: Daar gaan we het vanavond over hebben. Ja. Dus als er nog mensen zijn die vrijwilliger willen worden bij het dorpsfeest. www.dorpsfeestzoeterwoude.nl of Stefan@dorpsfeestzoeterwoude.nl. Meld je eigen aan.
0: En wat moet je doen?
2: Het kan van alles zijn. Je kan achter de bar staan, maar je kan ook helpen met opbouwen. Mensen die willen helpen met opruimen, ook heel belangrijk. Heel veel mensen willen wel het feestje opbouwen, maar op het moment dat opgeruimd moet worden, zien we er meestal een paar minder.
0: Ja,
2: dus als er mensen zijn die zeggen van we willen op maandag en dinsdag toe komen helpen met opruimen van het feest, zijn ze van harte welkom.
0: Ja.
2: En het is echt niet allemaal zwaar lichamelijk werk. Er zijn ook gewoon we hebben grote bakken staan, die moeten wel eens uitgezocht worden. Of daar moet er een bepaalde spullen moet in de ene bak en een andere bak. Nou, je weet precies hoe dat gaat.
0: Ja.
2: En ja, ook dat moet gedaan worden. We hebben een medewerkerskeet. Nou ja, die ziet er op donderdagavond ziet er heel netjes uit. En op zondagavond is hij gewoon volledig uitgeleefd. En moet hij even schoongemaakt worden en weer opgeruimd worden. En dan gaat hij weer terug naar de leveranciers. Maar alle spullen die erin staan, die moeten ook weer in de materialencontainer opgeslagen worden. Ja, en die moet ook ingepakt worden.
0: Hoeveel vrijwilligers werken er altijd mee?
2: Vorig jaar zaten we op totaal 140 mensen.
0: Zo.
2: En dat is niet allemaal op één avond, hè. Dat is over het hele weekend.
1: Ja, best een hoop, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat is, wat, hoeveel mensen komen op bezoek?
2: Op vrijdagavond mogen we over het algemeen rond de 2.500 mensen verwelkomen. En op zaterdag rond de 3.000. En op zondag ligt het ietsje lager. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat heeft misschien ook te maken met de zondag. Mensen andere dag moeten werken.
0: Ja.
2: Maar daarom stoppen we natuurlijk ook wat eerder. En we beginnen wat eerder met het muziekprogramma. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op.
0: Zeker,
2: want dan staan jullie daar natuurlijk. Dan staan Unity
1: on tour. Ja, daarom staan we
0: daar even jullie, stilstaan. Ja. Belangrijk.
2: Oh, noemen jullie dat ons zusje?
1: Ja, ons zusje.
2: Okay, nou, voor ons is het gewoon Unity on tour.
0: Ja.
2: En dat is al jarenlang, is dat gewoon berengezellig.
0: Ja.
2: Dus
0: dat is ook
2: hou je van Nederlandstalige muziek. Vanmiddag heb ik het, de longlist doorgestuurd gekregen van Elmar.
0: Ja.
2: En nou, er staan wel weer een paar namen op. 21 artiesten.
0: Ja.
2: We beginnen om 5 uur. En om 10 uur hopen we dan te stoppen. En dan hebben we de 21 artiesten
0: regen. Ja. Noem eens wat hoogtepunten.
2: Ik zag onder andere Stef Eckel.
0: Mm-hmm.
2: Danny Vroeger.
0: Ah.
2: En dan hebben we het wel een beetje met mijn kennis van de Nederlandstalige artiesten.
3: En nog 19 anderen.
2: Ja. En nog 19 anderen, ja.
0: Want je vroeg van de LP's binnenkort ook, hè? Vele anderen zijn er dan. Dat wisten ze het ook niet meer.
2: Als je bij even uit laat praten.
0: Natuurlijk, meneer Paarkoper.
2: Hou de Facebookpagina en de website in de gaten. Daar komt de poster op te staan. En de artiesten worden daar voorgesteld. Dus het gaat gewoon weer gezellig worden. Zeker
0: maar even los van Unity Now on Tour. Wat komt er allemaal nog meer?
2: Even voor de luisteraars. Hij staat nu gewoon onze programma-gids door te kijken.
0: Ja, om
2: te kijken
0: of hij
2: vraag kan stellen.
0: Ik ben geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd. Dus vertel
2: even. Ik ben geïnteresseerd.
0: Noem eens wat hoogtepunten.
2: Nou ja, we beginnen.
0: Heb je nodig? Weet je dat uit je hoofd? Of,
2: Nou, dat weet ik. Inmiddels weet ik dat uit mijn hoofd. We beginnen op donderdagavond met een hele gezellige bingo. Ooit begonnen met als een geintje doe eens gek, laten we een bingo organiseren. En ineens zat er 280 man in de tent.
1: Zo, aardig.
2: Wat, dat hadden we totaal niet verwacht. Vrijdagmiddag dan gaan we klaar de kaarten en rummikuppen. Dat doen we voor de senioren. Maar eigenlijk is daar gewoon iedereen welkom bij. En dan kan je gewoon lekker Jeu de Boulos, als het mooi weer is. En we hebben voor het eerst een kindermiddag. Die hadden we normaal gesproken alleen op zaterdag en zondag. Maar omdat de scholen een studiedag hebben, hebben wij er ook een dag een middag aan vastgeplakt. Dus de kinderen kunnen ook gewoon lekker langskomen.
0: Ja.
2: Dan op zaterdag dan hebben we de kindermiddag. En dan zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud zijn er te doen. Ik vergeet gewoon de vrijdagavond. Op vrijdagavond dan gaan we van start met de muziek. En dan hebben we DJ Jean, Afro Bros.
0: DJ Jean gewoon, hè?
2: DJ Jean. Ja.
0: Die kon je wel betalen.
3: Alsof het niks is.
2: De DJ Jean. Ja.
1: Afro Bros.
2: De ABBA Tribute en Otto Wunderbar.
0: Ski-hut
2: muziek.
0: Leuk.
2: Dat is dan meer op de jeugd gericht.
0: Ja.
2: Wat ik zei, op zaterdag hebben we dan de kindermiddag. En dan zaterdagavond hebben we de derde.
0: Het is wel verwarrend. Dat we eerst
2: op zondag
0: en zaterdag gaan we met elkaar.
2: Ik snap
0: het gewoon helemaal niet meer.
2: Praat er gewoon
0: ik moet het even straks terugluisteren. Precies.
2: Wat dat lijkt me heel goed dat je dat doet om het even terug te luisteren. En dan op zondag kan je douwtrappen. Morgens om 7 uur.
4: Douwtrappen.
0: Waar doen we dat?
2: Dat doen we in de omgeving. Elk jaar wordt er een leuke route uitgezet. In Zoeterwoude wel. We gaan niet helemaal leiden.
0: Nee, natuurlijk. Het dorpsfeest Zoeterwoude is.
2: Het heet tenslotte dorpsfeest Zoeterwoude. Ja. En dan, je kan ook nog yoga gaan doen. Daar kan je je eigen voor opgeven. Ook via de website www.dorpsfeestzoeterwoude.nl. Er zit een aanmeldformulier. Kan je je eigen opgeven.
0: Nou.
2: En dan om 11 uur is er de kerkdienst. Sinds vorig jaar doen we dat voor het eerst. En dat is een groot succes gebleken. En dan vanaf 12 uur, dan gaat het middagprogramma weer draaien.
0: Maar is het een speciale kerkdienst?
2: Nee, niet speciaal. Ja, ecumenische. Dus iedereen is welkom.
0: Okay. Ja, maar is het altijd een kerkdienst?
2: Nou, je kan ook een bepaald geloof kan je natuurlijk...
0: Oh, zo.
3: Ja, ja. Ik heb een tijd geleden dat jij in de kerk bent.
2: Ik wou dat zeggen. Ik hoor dat je niet zo vaak in de kerk komt. Maar dat geeft niet.
3: En door.
1: Maar Mathieu, heb je zelf een favoriet onderdeel?
0: Ja, even van een goede vraag dit, John.
1: Ja.
2: Ja, de nacht tussen 4 en 8:00.
0: Wat is er dan?
2: Dan slaap ik.
0: Lig je in bed?
2: Of hoop ik, dan hoop ik te slapen.
0: Kunnen we er komen kijken of wat is de bedoeling?
2: Dan hoop ik te slapen.
1: Nou, dat zijn het serieuze antwoord.
2: Dat zijn mijn favoriete momenten.
0: Hij is kritisch over de vragen, maar de antwoorden stellen ook niet zoveel woord.
2: En dan op zondag, dan vanaf 5 uur, dan Geht's los. Dan gaat het beginnen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk allemaal voorprogramma en dan zondag gaat
2: het
0: beginnen.
2: Nee. het is een mooie afsluiter van een geweldig weekend.
3: Okay, ja, maar Mathieu, er gaat staat Dorpsfeest Zoeterwoude. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen uit de aanliggende gemeentes ook komen.
2: Die komen ook en die zijn er van harte welkom.
0: Dat mag gewoon.
2: Okay. Nee, je mag gewoon komen. We zijn ooit begonnen met Dorpsfeest Zoeterwoude, maar al heel snel kwamen er mensen uit Hazerswoude en Stompwijk en Koudekerk en Leidendorp en Voorschoten. Weet je, iedereen die wil komen is gewoon van harte welkom. Maar ja, we heten een week gewoon door het feest Zoeterwoude. Want ja, we zitten in Zoeterwoude.
3: Ik maak mijn weekend vrij.
0: Alle informatie via Dorpsfeest.
2: Wordt daar nog wel eens een dingetje van gemaakt. Van, ja, het is in het dorp, maar het is gewoon voor het hele dorp. Ja. Voor de hele gemeente is
0: Zoeterwoude. Dat lukt gewoon niet.
2: Moet ik al weg of zo? Dat je me afbreekt. Maar goed, alle informatie, zolang de microfoon niet dicht draait.
0: Dorpsfeestzoeterwoude.nl. Ook als je vrijwilliger wil zijn.
2: Ja, zeker als je vrijwilliger wil zijn. Graag.
0: Mocht jij toevallig het hele oeuvre van Bluff kennen en goed kunnen zingen.
3: Voor weinig.
0: Je heet Pascal. Welkom als vrijwilliger.
2: Ja. Ben je welkom als vrijwilliger. Vorig jaar hadden we de wethouders en de burgemeester. Die hebben nog gezellig meegedaan.
0: Wat deden die ook?
2: Als vrijwilliger.
0: Ook zingen. Ik dacht zingen.
2: Ja, als vrijwilliger.
1: Dit jaar niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik even navragen.
1: Dus zijn er net aangesteld wethouders?
0: Ja, drie wethouders.
2: Ze zouden zich natuurlijk onsterfelijk maken door mee te komen.
0: Dan moet je ze een liedje van wet laten zingen. Drie keer wet.
2: Ik vind het wel heel spitsvondig. Ja.
0: Dus doe even goed.
2: Ik heb het idee dat mijn microfoon dicht staat.
0: Nee, je bent nog steeds onher.
2: Oké. Je zit zo met je vingers bij het meepaneel. Ik denk van nou, hij trekt gewoon in de microfoon.
3: Dat klopt dicht, hè? Dat klopt.
0: Het programma wordt helemaal niet uitgevonden.
3: En we moeten nog het mooiste onderdeel krijgen, de straatplaat.
0: Ja, dat gaan we nog doen. Maar eerst even, omdat DJ Jean komt. Die komt dus vrijdagavond, hè? Bij Dorpsfeest Zoeterwoude gaan we erin verdraaien.
2: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.
0: Ja, dankjewel. Alles is duidelijk nu. Maar

0: de hele mensenmassa vrijdagavond. De Wouter.
1: Zie je Mathieu?
0: Mathieu, inderdaad. Ja. Ja. DJ Jean. The Launch. Ja.
1: Mathieu voorop.
0: Ah, wat een groot feest, denk ik. Hè?
1: Wel leuk dat hij gewoon in Zoete Wouter komt. Prachtig, hoor.
2: Centraal Plus. Vrij niveau. Straatplaat.
0: Nou, beste Michel, je hebt in ieder geval zulke goede tips gegeven dat John al weet welke straat het is.
1: Ja.
0: Wat was het ook weer, John?
3: De Magdalena Moonstraat in Leiden.
1: Ja, je zei eerst de Maria Magdalena Moonstraat.
3: Ja, maar toen dacht ik van, Maria hoort er niet bij.
0: Eigenlijk, volgens mij zit er nog een andere hint achter die Magdalena Moonstraat.
3: Want?
1: Nou ja, ze zijn er zojuist naartoe gevlogen.
3: Oh, jij bedoelt de Artemis-missie.
1: En welke plaat hoort daarbij dan?
3: De maan. Ik heb al een idee.
1: Nou, kom op.
3: Ik denk Fly Me to the Moon.
1: Yeah!
3: Count Basie en Frank Sinatra.
0: Heb je hier zitten kijken net?
3: Nee?
0: Hoe weet je dat nou? Je was hier toch net?
3: Nee, heb ik net geraden.
0: Hebben we hier een spiegel achter ons? Hij is wel goed.
3: Goed dan.
1: Helderziend, helderziend.
0: Hij is wel goed inderdaad.
3: Ik het goed heb.
0: Nou, het is leuk dat Michel er weer is. Want dan hebben we tenminste weer eens muziek uit de jaren 40. Maar er is een nieuwe versie en die gaan we nu draaien. Remastered in 2018. Maar het is een kort plaatje, dus kom mooi uit. En zometeen na 7 uur is hier Johan Hoogendijk. Hij kwam hier net met zijn koffertje binnen. Hij is met de zon vertrokken.
3: Ja.
0: Dus hij heeft allemaal lekkere zomerhits uit de jaren 80 en 90. En na 9 komt de mixtape met Erik van Oosten. En natuurlijk hebben wij op televisie het nieuwsoverzicht met ons alle Joyce Farmers.
3: En zo een nieuwe poll op Centraal Plus.
0: Ook nog natuurlijk, ja. Ja, precies. Ja. Nou, fijn weekend. En dit is de straatplaat van deze week. Wie had dat gedaan?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport, nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 29 mei 1996. Op nummer 5 vonden we Celine Dion en Because You Love Me. Op nummer 4 Mark Morrison en Return of the Mac. Op 3 stonden Rosanieba en Wassenaar. En op nummer 2 Los Del Rio en Macarena. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 29 mei 1996. Die was voor Captain Jack en Drill Instructor.
0: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus
3: 1.
4: Hi! This is...

te komen, hè? DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, hoor je met Summertime hier op Centraal Plus. Ja, en dat doen we omdat het buiten van het heerlijke weer is. Waarschijnlijk zie je nog lekker in de tuin, zie je nog een beetje na te genieten van de barbecue die je vanavond hebt aangestoken. Ja, en die barbecue die kan nog wel even aanblijven, hoor, want van het weekend wordt het ook nog heerlijk weer. Wel een klein beetje wisselvallig, maar op zich nog wel goed te doen. Centraal Plus nu met Laidback en Sunshine Reggae.

0: Plus. En we draaien vanavond alleen maar zomerplaatjes uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Zometeen Luna en Bailando. En ik heb ook nog de albumtrack voor je klaarstaan. Dat is ook een zomerhit. En dat is een van de grootste zomerhits. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1993. Maar nu is het tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af, het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam nog 5 kilometer file voor knooppunt Ketelplein met 10 minuten vertraging. De meeste vertraging nog in onze regio op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar waaien de bomen op de weg. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file vanaf Delft met 3 kwartier vertraging. Verkeer kan omrijden via de A4 richting Rotterdam. 5 minuten vertraging nog op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine en Conga horen hier op Centraal Plus. Ja, de hits uit de jaren 80 en 90. Elke vrijdagavond ben ik bij je met de hits uit de 80s en de 90s. Nu in een zomerse stijl, zoals deze van Big Mountain en Baby I Love Your Way.

Ja, het is inmiddels 7:15 hier op Centraal Plus. En wij gaan terug naar het jaar 1993 voor de albumtrack. Het jaar waarin Bill Clinton wordt verkozen als de 42e president van de Verenigde Staten. Hij volgt daarmee George W. Bush op. En in datzelfde jaar in de bioscoop draait de film Jurassic Park, die met een wereldwijde opbrengst van ruim 1 miljard dollar een van de grootste films aller tijden zal worden. En in dat geval ook de populairste film van dat jaar. En dan gaan we naar het album van deze week. Het album A Mi Me Gusta. Als ik het goed uitspreek, van Los Del Rio. Wordt uitgebracht op 14 december 1993. Ja, internationaal staat er eigenlijk alleen maar één hele grote hit op het album. En dat is natuurlijk Macarena. Alleen in de uitvoering die op het album staat, is die nooit een grote hit geweest. Dat gebeurde pas 2 jaar later, toen er een remix van het nummer gemaakt werd van de Macarena. En toen werd er een leuk dansje bij bedacht. En uiteindelijk werd het een wereldwijde hit die in veel landen op nummer 1 stond. De albumtrack van deze week, Los Del Rio en Macarena.

is bijna 8 uur en gaan wij zo meteen naar de tweede uur toe. Waarin we teruggaan naar de hitlijst van 29 mei 1988. En we gaan even aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 29 mei 1994. Dat zometeen allemaal in de tweede uur op Centraal Plus. Nu nog even MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap. Celebrate.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is achteraf, bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook

horen hier op Centraal Plus. Het is daarmee 8:15. En dat betekent dat wij de hitlijst erbij gaan pakken. We gaan terug naar de hitlijst van 29 mei 1988. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de

0: 29 mei 1988. Op nummer 5 vonden we Prince en Alphabet Street. Op nummer 4 George Michael en One More Try. Op nummer 3 stond Fleetwood Mac en Everywhere. En de nummer 2 was voor Morricante met Jekke Jekke. Ja, en dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 29 mei 1988. Die was voor Glenn Medeiros. And Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Centraal Plus, 80's en 90's.
2: Centraal Plus.
1: 1.

The Night. En zo meteen hebben we de hitlijst voor je klaarstaan van 29 mei 1994. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. Ook heb ik onderweg Ryan Paris en Dolce Vita en ook de Soca Boys met Follow the Leader. Maar dit is hier.

De Soca Boys en Follow the Leader hier op Centraal Plus. Ja, lekker hè, die zomerrits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Bob Marley en Three Little Birds. En we gaan nog even lekker aan de

à La La La La Long. Hoor je hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 9:15. En dat betekent dat wij het rad gaan laten draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 29 mei 1994. Nou, eens maar eens kijken wat dat rad allemaal laat zien aan mij. Dus waar komt hij op stil te staan? Dan wachten wij even rustig af totdat hij helemaal stil staat. En dat is nu het geval. Hij staat stil op het getal 5. We gaan eens kijken in de hitlijst van 29 mei 1994. Wat vonden we toen op nummer 5? Daar stond Atlantic Ocean en Waterfall.

Wanneer ik in de mixtape. Dan ga je vermaken tot 11 uur met de hits in de mix. En wij gaan eruit met een lekkere dance track uit de jaren 90. Die is wel heerlijk om te horen. Fiesta van de Sun Club.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man. Om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn